0: Ze blijft het droog, het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van je radio. Stem af en zet hem klaar.
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort zijn ze bij Strand Nulde bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Door de aanhoudende hitte worden op diverse plekken op de Veluwe extra maatregelen genomen om wilde dieren van voldoende drinkwater te voorzien. Vooral in natuurgebieden waar waterpoelen dreigen droog te vallen, worden waterpunten aangevuld. Omroep Gelderland meldt dat natuurbeheerder Natuurmonumenten op meerdere locaties grondwater oppompt en watertanks inzet om waterpoelen bij te vullen. Vooral op de Veluwe, waar veel edelherten, wilde zwijnen en ander groot wild afhankelijk zijn van natuurlijke drinkplaatsen, moet daarmee worden voorkomen dat dieren zonder water komen te zitten. De gemeente Ermelo zet de komende dagen strooiwagens in om preventief zout te strooien op wegen. De maatregel is bedoeld om schade aan het asfalt tijdens de verwachte periode van extreme hitte te beperken. Volgens de gemeente kan de temperatuur van donker asfalt in de volle zon oplopen tot 50 à 60 graden. Door zout te strooien wordt het wegdek gekoeld en wordt voorkomen dat bitumen, het bindmiddel in asfalt, zacht en plakkerig wordt. Dit verschijnsel kan leiden tot spoorvorming en beschadiging van het wegdek. Ook helpt het zout te voorkomen dat bitumen aan autobanden en carrosserieën blijft kleven. En tot slot, de 37-jarige vrouw uit Zeewolde, die maandagnacht overleed na een incident in een woning aan de Vlierbes, is overleden aan ernstig neurologisch letsel. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan Dagblad de Stentor. Voor betrokkenheid bij haar overlijden zit haar 33-jarige echtgenoot vast. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man langer in voorlopige hechtenis blijft, zodat de politie het onderzoek kan voortzetten. Hulpdiensten troffen de vrouw zwaar gewond en buiten bewustzijn aan. Ze werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarna aan haar verwondingen overleed. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28, Zwolle richting Amersfoort, zijn ze bij Strand Nulde bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 35 minuten extra reistijd. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en dit gaat ongeveer tot 9 uur vanochtend duren. Daardoor is het ook druk op de N305, Dronten richting Almere, tussen de afrit Harderwijk en de aansluiting met de N301 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey,

0: Een hele goede morgen. Ik heb het idee dat de openingszoom met een sneltreinvaart voorbij komt. Maar het zal aan mij liggen. Het is maandag, dan is hij er ook. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, bonjour.
0: En, helemaal op zijn Frans al. Ja.
2: Hey, wat is wakker? Hey, sta eens op.

0: die berg even te snel, dus ik heb hem even gecorrigeerd.
1: Had je hem op dubbele snelheid?
0: Ik weet niet. Hij stond waarschijnlijk van de vorige gebruikers nou op een... hij stond gewoon op nul, maar hij klonk veel te snel.
1: Raar.
0: Dus, maar ja, het is computers, hè.

0: Hoe dan ook, we gaan vandaag weer een nieuwe week beginnen. En dit wordt de laatste week, of de laatste twee dagen van juni. Want woensdag beginnen we aan de zevende maand alweer. Dus we sluiten wat af en we openen wat deze week. En ja, we hopen ook, tenminste als het aan mij ligt, die verschrikkelijke hitte af te sluiten. Hoe zit het met jou?
1: Ja, die hitte, goeie dag zeg, ja. Ja. Slechte nacht hoor.
0: Ja, hele slechte nachten, warme nachten vooral. En
1: het is voorbij nu, gelukkig is het voorbij.
0: Het is voorbij, forever love, dus.

0: Dreamweaver van, eens even kijken, Gary Wright. En ook voor jou, hij is Only van China Easton, staat er ook bij. En die komt van jouw lijst.
1: Ja, mijn lijstje is ook weer binnen en ik heb er weer 20 klaarstaan.
0: Maar heb je wat met James Bond? Of,
1: Ja, ik haal ze een beetje door elkaar. Maar die For Your Eyes Only, dat was een mooi hoor, volgens mij. Dat was met die kale bad guy. Van,
0: ik heb helemaal niks met James Bond. Oh, nee. Ik kijk er nooit naar. Maar ik weet wel dat het een Bond song is. Dus ik denk, vind je het liedje nou mooi of vind je de films leuk?
1: Allebei. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ze... Er zijn er inmiddels 25 James Bond films. Okay. En nummer 26 komt eraan. Maar ze zijn nu geloof ik al 5 of 6 jaar aan het zoeken naar een nieuwe James Bond. Want er moet een zwarte James Bond moet er nu komen. We hebben een stuk of 6 witte gehad. Nu moet er een zwarte komen. Ja. Moet allemaal inclusief zijn. Ook James Bond moet ook inclusief.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet. Volgens mij, ik volg het ook niet. Maar ze zijn best wel lang bezig met een nieuwe film. Ik waardeer het altijd wel. En ik vond die laatste James Bond, hoe heet hij ook weer? Dat weet jij dus ook niet.
0: Nee.
1: Ben hem ook even kwijt. Maar die vond ik wel goed. En dit was in de tijd van Roger Moore.
0: Dat vond ik vond ik altijd wel een charmante man. Maar dat vond ik ook van Sean Connery.
1: Sean Connery, Roger Moore. Ja. Maar in ieder geval, China Easton, ben ik weer een beetje aan terugluisteren af en toe. En deze vond ik wel leuk. Ik heb een paar andere van de geluisterd, vond ik er wat minder. Maar dat was ook een echte Schotse pocket rocket hoor, die... Dat was een vrouw met kort haar, hè? Dan weet je het wel. Dat,
0: dan weet je het wel. Hè?
1: Die hebben lef.
0: Ja, dan zijn ze net bij de kapper geweest. Maar even heel wat anders. Ze zijn al poos bezig met nummer 26, maar ze hebben nog geen hoofdrolspeler.
1: Nee.
0: Maar hoe kunnen ze dan met de film bezig zijn?
1: Ja, dat script en zo, weet je wel. Er gebeurt van alles tegelijk. En sets bouwen en waar gaan we filmen. Man, dat zijn producties van 300 miljoen. Maar ik ga van de week wel eens even kijken of ze er al uit zijn. Het is nu ook niet. Het is niet echt James Bond tijd.
0: De laatste tijd zag ik op tv alleen maar blanke James Bonden weer voorbij komen.
1: Toch wel?
0: Ja, Idris Elba, dat is een gezworen kandidaat. Maar die doet het in ieder geval niet.
1: Die gaat het niet doen, hè? Nee, jammer.
0: En er waren een heleboel anderen waar ik dacht, oh ja...
1: En zelfs een vrouwelijke James Bond wilden ze hebben, geloof ik.
0: Oh, dat zou me zo kunnen. Gewoon, en is hij dan ook lesbisch? Want James Bond staat bekend om de vele escapades met vrouwen.
1: Ja, dat wordt dan vrouw op vrouw. Ja, absoluut. Wordt gewoon 4 vrouwen er doorheen jagen in zo'n film.
0: Ja, precies.
1: Dus. Moderne tijden, Bas.
0: Ja. Nou, wij gaan naar de ochtendmuziek.

0: De ochtendgymnastiek werd verzorgd door Gavin DeGraw vanmorgen met de beste wedstrijd.
1: Doe maar.
0: Ja, dat, de beste wedstrijd. Daar ben ik wel benieuwd wat, wat dan het beste was wat hij ooit had gehad.
1: Dat is voor iedereen weer anders, denk ik. Ja. Maar we krijgen sowieso, René staat natuurlijk te dansen in de kamer. Ja. Maar we krijgen inderdaad een verzoekje van haar binnen waar wij niet helemaal uitkomen. Hè? Nee. Maar ik denk dat het kom, spatie, kom met een K, kom, pleuntje. Of niet, kom, spatie, pleuntje.
0: Ja, ik heb geen idee. Bedoel, het is René de verzoekje. Dus,
1: René, iets meer toelichten. Want wij krijgen een heel... er staat iets met kompleuntje met een C. Maar volgens mij... we kunnen wel even verder zoeken. Alleen dat verzoekje moet iets... moet een artiest inderdaad bij. Dan komen we wat verder hier, denk ik.
0: Ja, door een kompleuntje. Dat lijkt me ook een heel rare titel en zo. En ze zegt, ja... Zouden jullie nu wel? En dan denk ik, ja, de vorige keer waarschijnlijk ook niet kunnen vinden. Dus als we de vorige keer niet hebben kunnen vinden, dan kunnen we hem nu ook niet vinden.
1: Misschien wel, ja.
0: Ja, dus ik had al bericht gestuurd nader van, is nergens te vinden. Van wie is het dan?
1: Ik denk dat ze met ontbijt bezig is, dus we krijgen zo misschien wel reactie. Ja, maar René, Kevin DeGraw is in ieder geval on-air geweest.
0: Ja,
1: en ik zat hier ook met mijn handjes in de lucht, hoor.
0: Nou, en wij gaan nu even de cooling down doen na de ochtendgymnastiek.
1: Even het weer.
0: En die komt ook weer van jouw lijst, hè?
1: Oh, we gaan even. Ik dacht, gaan we naar het weer ook?
0: Ja, dat is altijd om 7:30.
1: Oh, we zijn te vroeg. Ja, cruising in the wind. Even weer smooth jazz.

0: Tadaa.
1: Zo, dat was hem even lekker cooling down na de ochtendgymnastiek.
0: Ja.
1: En dan zetten we alweer een volgend plaatje. Ja, dat compleuntje, dat, het is ook geen Nederlands woord, hè, compleuntje.
0: Maar ik zag wel een andere leuke plaat. We hebben inmiddels de artiest, hè, weet die, Stef Eckel.
1: Ja, ja, precies, en, maar...
0: misschien moeten we een andere titel voorstellen. We gaan met z'n allen naar de klote.
1: René moet vraagt een plaatje aan. Dan we gaan zoeken we een andere titel verder. Voorstellen. Nee, zij moet correcte informatie geven, want volgens mij klopt die titel gewoon niet. Compleuntje is geen Nederlands woord.
0: Maar we hebben de artiest en nu nog de titel, de correcte titel, René. Kom erop en dan gaan wij hem draaien, hoor. We zijn er helemaal klaar voor.
1: Als die te vinden is, ja.
0: Als die te vinden is, ja.
1: Want ze heeft het al een keer eerder geprobeerd. Het is al een keer eerder niet gevonden, dus schijnbaar.
0: Het is wel aan voorwaarden gebonden, ja.
1: Ja, maar het is wel vaker, hoor, dat René een titel niet helemaal correct heeft. Dan heeft ze iets gehoord en dan denkt ze dat dat de titel is. Ja. Maar, dus, maar we gaan het afwachten. We gaan het zien.
0: Gaat goed komen.
1: En we zullen zien dat. Dan gaan we naar het weerbericht.
0: Ja, toch?
1: Even zien. Veel zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het wordt 27 graden. En de wind is daarbij west tot noordwest matig of 4 Beaufort. Dan de komende 4 dagen. Morgen 23 graden, 's nachts 14. Lekker normaal weer. Woensdag 24 graden, 's nachts 13. Donderdag 23, 's nachts 14. Vrijdag 23, 's nachts 14. En zaterdag 24, 's nachts 13. Nou, bij elkaar opgeteld is het elke dag hetzelfde. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. 37 graden, 's nachts en overdag bij elkaar opgeteld. Elke dag. Een zeer consistente week, mogen we dat noemen.
0: Daar hou ik wel van. Nou, hoe heb jij trouwens vorige week ervaren? Had jij airco in huis, of niet?
1: Nee, ik heb geen airco in huis en 's nachts alles openzetten. Maar ja, dan moet het wel waaien.
0: Ja.
1: En die onweer heb ik als zeer prettig ervaren.
0: Heerlijk,
1: toen
0: hè?
1: Ging het tekeer, jongen, had ik alle ramen open. Ik lag in bed, ik werd zelfs nat gespet door de regen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een lekker geweld was dat. Natuurgeweld, ja. Blazen enzovoort. Maar ik moet wel zeggen, gezien de klachten die ik de laatste half jaar had gehad. Ja. Als deze week een maand eerder was gekomen, had ik het niet overleefd.
0: Nee, serieus.
1: Nee, echt.
0: Zo erg wel?
1: Ja, ja. Ja, toen had ik zoveel...
0: Ik had dus inderdaad 2 of 3 middagen en avonden waren hel inderdaad. Ja, dat je gewoon niet aan die hitte viel te ontkomen. Ik heb ook geen airco. Maar dat het helemaal die temperatuur oploopt. Bij mij was het 29 graden op een gegeven moment in huis. Maar weet jij, hou jij een beetje in de gaten wat bij jou in huis dan is, of niet?
1: Ja, ja, ja. Je houdt in de gaten wat is buiten en wat is binnen. Wanneer kunnen de deuren open en wanneer niet. Maar,
0: wat heb je voor temperatuur binnen gehad dan?
1: Hoogste temperatuur binnen 28,7.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Ja. Ja. En ik hoorde meerdere mensen bij ons in de buurt, ook Ermelo, 31 graden. Hadden ze het in huis. Ja, boven de 30 begint toch echt... Begint bijna je bloedtemperatuur te worden. Dus dan, ik heb ook een of twee momentjes gehad... dat ik dacht van, het is gebeurd. Ik...
1: Nou, de laatste 6 maanden had ik met name heel veel zuurstoftekort.
0: Oh ja.
1: En dan merkte ik nu ook dat, nu heb ik dat niet meer, maar door de hitte, dat je dus ook een idee hebt dat je tekort hebt. Plus het gevoel alsof je je longen verschroeien van binnen door de warme lucht en de vocht die je inademt. Nou, dat had ik een maand geleden niet volgehouden, want dat was op zich al de moeite. Heel ernstig omdat... allemaal te kunnen doen. Maar goed. We zaten midden in het weerbericht. De kans op neerslag in procenten. Dinsdag 5%, woensdag 50, donderdag 40, vrijdag 10 en zaterdag 20. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 35, woensdag 60, donderdag 60, vrijdag 75 en zaterdag 65. En daar moeten we het mee doen de komende dagen. Nou, kom op.

0: Zo, dat was hem. Even kijken. 45 van de Gaslight Anthem. En dan gaan wij naar een vrolijk Frans deuntje. Zetten we alvast klaar en we zetten hem weer klaar. En René is er niet helemaal uit. Is het nou Stefan Eckel of is het Noot van Kempen? Nooit van gehoord van die naam. Maar,
1: Ze leeft in de eigen wereld, Bas.
0: Ja, dat denk ik.
1: Wie niet, hè?
0: Wie niet. En nog even over ademhalingsoefeningen en zo. Eens even kijken.
1: Waar je het net over had.
0: Ja, Josh Baker die heeft een oefening waar hij heel langzaam opbouwt om je adem zo lang mogelijk te kunnen gebruiken.

0: Zo, dat was even de ademhalingsoefening. Heel langzaam maar zeker bouwde hij het woordje wij op. En
1: George leeft ook nog steeds, hè? George Baker.
0: Ja. George Baker. Ik heb
1: achter gepasseerd. Mooie kerel, ja. Positieve kerel. Ja. Dat hebben we nodig in Nederland. Huh?
0: Hij had wel een brede kaaklijn en een tamelijk rechte... Ja, hoe zeg je dat zo mooi? Mond, zeg maar. Laten we zo maar zeggen.
1: Echt, bakkers.
0: Bakkers, ja, bakkers. George Bakkers. Maar hij heet ook Hans Bouwers eigenlijk.
1: Ja, dus, dat is helemaal mooi.
0: En Hans Bouwers, dat was in onze plaats in Ulft weer een hovenier. Die was weer heel goed. Maar ja, die kon dan weer niet zingen. Dus zo zie je maar weer... Het
1: loopt allemaal door elkaar heen.
0: Nou, de informatie die René ons verstrekt heeft, klopt aan geen enkele kant. Dus we geven de zoektocht op.
1: We geven het op.
0: En wat ik al eerder zei, René, volgende keer graag wel de juiste informatie.
1: In één keer
0: goed geschreven. En, want nu stond er kompleuntje, maar het was wel kompleuntje, twee woorden. Huh? En hier stond kompleuntje aan elkaar. Toen was het Stef Eckel, toen was het de Noot van Kempen, toen was het Noud van Kempen. Huh? Ja, en dan ben je zo'n uur druk met één liedje. Hè,
1: wat, alle servers zijn gecrashed hier, joh. Windows vastgelopen. Precies. Dus... Drama is het. Drama. Hey, maar heb jij trouwens een alter ego of niet? Heb jij Bas Tempels, maar heb jij nog heb jij net zoals George Baker een artiestennaam?
0: Ja, ik heb ik gebruik twee
1: alter ego's. Ja, hoe zeg je dat? Ja,
0: er is ook een ander woord voor.
1: Pseudoniem, ja. Het Big Boss Man of iets wat.
0: Nee,
1: wat is het?
0: Nee. Oh nee, ik zal nooit een waardeoordeel aan mijn naam koppelen. Eens even kijken. In de muziek heb ik voor soloproject. Mijn doopnaam is Sebastian Jean-Marie. Oh. En dan heet ik Jean-Sebastian.
1: Oh, leuk. Ja, dat is heel wat anders. Ja,
0: ja. Ja en dat is voor mijn solo-project. De Jean-Sebastian Project, bijvoorbeeld. Ja. En in de boeken scene als schrijver gebruik ik Sebastian J. Bitterzoet.
1: Ja, die heb ik gezien in die boeken. Ja, ja, ja, ja leuk. Ja, nee, ja. Dan heb je wel dan heb je twee mooie pseudoniemen in de lijn van George Baker.
0: Ja. En jij, heb jij nog een pseudoniem?
1: Ja, in mijn gametijd had ik altijd AGA, weet je wel. Dan kon je altijd op het eind van highscores kon je maar drie letters invullen, weet je wel.
0: Ja.
1: Ah, is niet echt een pseudoniem. Nee, mijn echte pseudoniem is denk ik Alfons Witkruisarend, ook uit mijn Alfons. Dat was
0: Alfons Witkruisarend?
1: Ja. Ik had met een goede mate, die was Rutger en ik was Alfons. En die Witkruisarend, is een arend die ik toen, een van mijn eerste, heb ik in Zuid-Afrika, is de Black Eagle, heette Witkruisarend.
0: Yeah.
1: Want die Zuid-Afrikanen, in Afrikaans, dat is ook zo'n apart taaltje, weet je wel, de verzinnen ze ook de gekste woorden. Wij zeggen slaap lekker, in Zuid-Afrika zeggen ze lekker slaap, weet je wel.
0: Het is gewoon echt lekker.
1: Van dat boeren recalcitrante gedrag. Maar de Alfons Witkruisarend is dan, laten we zeggen, een uber-studentennaam gecombineerd met een... Zuid-Afrikaanse arend. En die gebruik ik die voor? Eigenlijk nergens voor. Nee, maar ook voor dat soort dingen. Als je een keer een boek gaat schrijven en zo, weet je. Maar niet, de rest niet. Ik heb geen solo-projecten of boeken verder, wat jij hebt. Maar het is leuk. Het is heerlijk om een alias te hebben, toch? Ja, dan verdwijn je even in een...
0: Ik bedoel, het is geen mus en zo, maar... Nee. Bepaalde vormen van zelfverheerlijking, daar ben ik niet zo van. Dus
1: nee,
0: het is meer dat mensen niet... Ik heb hier dit programma kunnen presenteren vanaf 30 januari 2012 tot half 2015, zonder dat ik ooit mijn naam genoemd heb.
1: Serieus?
0: Ja, wacht serieus. Even.
1: Echt waar.
0: En het ging niet om mij namelijk.
1: Nee.
0: Nou, alleen toen was er een DJ... Martijn Muis heette die volgens mij. En die werkte in Hilversum, een of andere grote zender. En die woonde op dat moment in Harderwijk.
1: Oh ja.
0: En die schreef een column dat hij zo jaloers was op het feit dat ik me niet aan regels hoefde te houden. Dat ik kon doen op de radio waar ik zin in had.
1: Ja.
0: En dat hij dat niet kon. En dat hij elke ochtend wakker werd gemaakt door mij. En dat toen zei hij zelfs nog, Edwin Evers, eat your heart out.
1: Zo.
0: Dus hij was heel erg positief. Maar ja, toen had hij, toen zei hij ook, maar de beste man die noemt zijn naam niet. Dus ik heb hem maar even opgezocht. Dus die ging iedereen even vertellen wie ik was en hoe ik heette en waar ik vandaan kwam en bla bla bla. Dus ja, toen was er geen ontkomen meer aan.
1: Nee. Ja. Ik ben ook verder niet zo met mijn naam van, weet je wel. Wij kunnen het ook op de maandag, weet je wel. Bas en Dre, de dikke en de dunne. We kunnen het net zo mooi maken als we zelf willen. Maar
0: Bolle en de dolle en dan ben jij de bolle.
1: Nee, jij toch?
0: Ja, nee, maar dat is dan het grappige.
1: Ja, precies, de bolle en de dolle.
0: Ja.
1: Maar is dat nodig? Ja, we kunnen het doen. Maar ik vind dat wel mooi. Ik vind dat wel heel apart. Ja. Dat had ik niet in jouw karakter gezocht, dat jij 3 jaar lang je naam verborgen hebt gehouden. Ongelooflijk. Dat is bijna altruïstisch, Bas.
0: Ja. En toen hadden we, ook op de website heb ik nooit een naam bijgezet. Maar toen hadden we ook nog een vrij primitieve website, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan dat vraagt wel even wat uitleg. Als Jaap ook komt binnenvallen. Goedemorgen, primaten.
1: Aha,
0: heb jij enig idee wat hij daarmee zou kunnen bedoelen?
1: Primaten, ja. Nou ja, zo primair waren we niet vandaag. Maar zo aapachtig hebben we het ook niet. We hebben toch geen hoegoe.
0: Nee, en dan zeg ik van, dit is alvast een verzoeknummer. En zegt hij, u betrijpt. Dus waarschijnlijk vindt hij dat we op een of ander vlak aan het overdrijven zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd wat de uitleg daarbij is.
1: Als Japo maakt het spannend.
0: Ja, dat maakt het heel spannend. We gaan even naar Frankrijk ondertussen.

0: Lekker flauw doen, Jerk Ras even pesten. Want wat is er gebeurd? Zijn collega's die vroegen een plaatje aan. Want, we pakken het er maar even bij.
1: Hij is jarig.
0: Gijs, wat is Gijs? Gijs. Gisteren was onze super collega en gangmaker Jerk Rassos van het Jerk Ras bouw- en klusteam jarig. Wil je het liedje Jerk? Dit is jouw verjaardag voor hem draaien, zodat wij het feestje hier vandaag nog eventjes dunnetjes over kunnen doen. Heeft hij bitterballen mee en bier en zo, allemaal dat soort dingen.
1: Ja,
0: en toen zag ik net dat er ook Erika was. Ik denk, even Jerk pesten.
1: Hoogniveau pesten.
0: Ja, hoogniveau pesten. Erika, dit is jouw verjaardag. Maar hier komt hij echt hoor, Jerk.
1: Ja.

0: Zo, je hoorde Erik ook amazing. La la la la la la la. En nog even duidelijk zeggen dat hij Erik heette. Dat is ook heel verstandig, ja. Hè, want een verwarring is zo gemaakt natuurlijk. Laten we het nog even onder de loep nemen van wat hij precies zong.
1: La la la la la la la la. Erik.
0: Nou, dat
2: ja,
0: was
2: mooi.
0: Ja.
2: En de vlaggetjes die hangen ook. Ze hebben allemaal vlaggetjes opgehangen in je putten, zag ik. Oranje vlaggetjes, rood, wit, blauwe vlaggetjes. Dat is allemaal voor Erik, hè?
0: Ja, allemaal voor Erik.
2: Die man is dus ontzettend belangrijk, weet je.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Een ras belangrijk iemand.
2: Ja.
0: Ja, dus goed, dat hebben we gehad. En dan gaan we naar het nieuws. En Erik heeft ook een verzoekje. Daar openen we het volgende uur dan wel mee.
3: Leuk.
0: En El Japo, die zegt goedemorgen primaten. Bij deze alvast een verzoekje. Dan gaan we dat ook volgende uur doen. En hij reageert op jouw opmerkingen over de witkruisapen.
2: Ja, maar dat was witkruisarend.
0: Dus, oh, witkruisarend.
2: Ik denk dat hij op de trekker zat en dat het allemaal niet helemaal goed overkwam.
0: Nou ja,
2: maar het was apen, ook witkruisaap. Ja, ja, prima hoor. Ik vind het prima.
0: Elke vergelijking berust naast een goede banaan volstrekt op toeval. En dat vind ik dan wel jammer. Ik denk, er gaat iets komen waar we nog een hele ochtend over door kunnen bomen. Maar helaas...
2: Hij kapt het professioneel
0: af. Hij kapt het heel verstandig af, ja. Maar hij heeft ook heel veel verstand van bananen. Dus
2: kokosnoten.
0: Ja. En vooral zendingen uit Colombia. Oehoe. Goed, we gaan naar het nieuws.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
10: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
9: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
11: Stinkt hij?
12: Ja, ruik wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
11: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
9: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat bij Heteren een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein een kwartier op onthoud. En tot slot op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe
6: FM. Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
11: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Georgina Tsilla te halen. En dat was het verjaardagscadeautje voor Erik Ras. Hij heeft het voor zichzelf aangevraagd. Dus dan weet je ook zeker dat het goed zit.
1: De zomer is losgebarsten in Oostenrijk. Hè?
0: Ja, dat in ieder geval. En we zijn in het tweede uur aanbeland. Dat betekent dat we dadelijk de headlines van de NOS gaan bekijken. Maar ook als een spier even wat verzoekjes er doorheen moeten jassen. En wat nummers van jouw lijst.
1: Ja.
0: Want anders lopen we hopeloos achter.
1: Ach, jongen.
0: Nou, deze komt bijvoorbeeld van jouw lijst. Ja. God is the DJ.
1: Even dansen.
0: Ja, even dansen met z'n allen.

0: Ja, hij was twee weekenden weer goed bezig, ons lieve weer, hè? Met al die bliksemflitsen en onweer en zo.
1: Ja, het schijnt een record te zijn, hè? Met,
0: ja, 300.000 ontladingen.
1: Ja, en dat was pas tot 2 uur. Dus er komen nog wat uitgestelde kijken, komt er nog bij.
0: Extra bliksemflitsen komen erbij.
1: Ja, de verwachte zo'n beetje rond de 500.000. Dat is nog nooit eerder vertoond. Nee. 188.000 flitsen was het...
0: God was echt even DJ in Nederland afgelopen weekend. Nee, ik heb er wel van genoten. Maar ja, je zou maar zo'n bliksem dwars door je huis krijgen. Of bij een boom in de buurt. Ja. Is toch wat minder. Dan is het feestje meteen voorbij. Hè?
1: Dat dan wel. Maar ja, wie kan dat dan op een verjaardag na vertellen? Dat je bij jou de bliksem is ingeslagen. Dan ben je wel een van de weinigen. Je hebt altijd verhalen te vertellen.
0: Ben je helemaal de man of de vrouwen?
1: Ja. Ik had, mijn partner was aan het werk, die had nachtdienst en die had een paar filmpjes gemaakt. Nou, als je kijkt welke kleuren en welke taferelen er in de hemel plaatsvonden.
0: Harderwijk?
1: In de Ermelo.
0: Oh, Ermelo. Huh.
1: Echt paarse luchten, roze luchten, oranje luchten, blauwe luchten. Heel erg mooi om te zien allemaal. En toen de zonsopkomst, nog eens even, en de zonsondergang ervoor.
0: Echt, het heeft ze allemaal alle doorgestuurd dan?
1: Allemaal, gewoon thuis. Thuis kijken we dat dan even. Ja.
0: Nee, leuk hoor, maar het was inderdaad wat dat betreft afgelopen week heel bijzonder. Mm. Maar ook weer niet gek, hè, als het gewoon 35, 36 graden is, 37, weet ik wel, we gaan
1: altijd. 38.
0: Dan krijg je dat soort dingen, dan wordt het al spectaculair.
1: 39,4 in Limburg.
0: Ja. Ja, en hier is het geloof ik bij 37 gebleven. Maar dan weet je gewoon dat het er kan 1, 2, 3 dagen duren, maar dan krijg je dit. En ik denk dat we het in juli en augustus en september ook nog een keer krijgen. Kun je op wachten.
1: Maar wat was de toptemperatuur in Ermelo? Hier in Putten was hij 38 graden.
0: Oh, ja, serieus?
1: Tenminste, volgens de buienradar. En
0: 38 glad, 38,0 zo'n beetje, denk ik.
1: Hij geeft niet in
0: halve graden.
1: Nee, dus hij rond af naar beneden, zeg maar. Dus.
0: Oh ja, ik denk dat wij bij, wat ik begreep was Ermelo 37,6 of zo, 37,7, iets in die geest.
1: Ja, ja.
0: En ik heb het niet helemaal in de gaten gehouden, want ik haak een beetje af, boven de 30 haak ik al een beetje af. En vroeger was 33 graden, dat was ongelooflijk. Maar nu zitten we inmiddels inderdaad 36, 37, 38 en 39, 40 gaat ook nog wel gebeuren. Ik weet niet, ik bedoel... ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, maar je went er ook van aan, je went er ook al een beetje aan, hè?
1: Ja, uiteindelijk wat mij opviel is dat ik helemaal niet zweette.
0: Nee, viel bij mij ook mee. Ja,
1: ja, dus,
0: vannacht toevallig dus wel, vannacht wel. Met die plaknachten wel een beetje.
1: Ja, en maar... plaknachten maak ik ook niet mee. Nee. Ik heb helemaal geen last van zweten.
0: Bijkomend voordeel. Nee. Maar zweten viel bij mij ook mee, klopt. Ja.
1: Goed, we gaan naar een verzoekje van Els Japo en dan gaan we daarna eens even naar de headlines van de NOS kijken.

0: Ja, mooi nummer van Sheryl Crow van jouw lijst. Komt ie.
1: Ja.
0: En ben je fan van Sheryl?
1: Ja, dat is een heerlijke Californische krullenbol.
0: Oh ja, komt ze uit Amerika?
1: Ja, een beetje Amerikaans. Ze is ook met, volgens mij heeft ze een tijdje een relatie met Lance Armstrong gehad, weet je? Die gevallen Tour de France koning.
0: Zeven keer gewonnen, hè? Doping,
1: dopingzondaar. Ja, ik vind het al een mooie kerel, die Lance Armstrong ook. Dus een verhaal op zich. Hij heeft ons allemaal 10 jaar lang voor de gek gehouden.
0: Ja, een rat voor ogen gedraaid. Twee raden van het vierwielrennenfiets.
1: En hoe heet die grote koning van de NOS, weet je wel? Die man die dat altijd deed, weet ik er weer.
0: Mats Meets,
1: ja. Die man was helemaal, die kon wel door de grond zakken. Want dat was zijn grote paradepaardje. Die kon niet misgaan. Maar als je zelfs Mats Meets voor de gek kan houden, dan ben je groot, hoor.
0: Ja. Nou is Mats Meets de laatste jaren wel een beetje omhoog gevallen. Hè? Echt een pure narcist geworden. Hè?
1: Oh, is die narcistisch geworden?

0: vind ik wel, vind ik wel. Hij
1: is wat rustiger geworden, toch? Hij is niet meer zo fel.
0: Nou, nee, precies. Maar kom maar eens iets te dichtbij. Dan laat hij meteen zien wie die is.
1: Ach, ja.
0: Dus hij ging bij Koen, Koen Verbraak, die is zo'n interviewer, die maakt van die programma's. Ja. Die had hem ook in de tang en toen wilde hij weglopen.
1: Vorig jaar of zo was dat, hè?
0: Ja, en bij Matthijs had hij al eens een keer, als je dat zet, dan ben je nog stommer dan ik dacht en zo. Ja, dan knalt hij helemaal uit zijn naad.
1: Hij is een beetje in zijn eigen wereld verstrikt geraakt.
0: Het is wel Maat Smeets, mag ik dat zeggen? Hij vindt dat hij alles mag zeggen.
1: Ja, precies, dat was het. Ja, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
0: Ja, dat mag ik zeggen, ja.
1: Maar met Lance... Met Lance Armstrong zat hij er helemaal naast. En daar geniet ik nog steeds van. En met Lance hoef je geen medelijden te hebben. Want ja, als je Sheryl Crow als vriendin hebt gehad.
0: Ja, je bent op de maan geweest. Ik bedoel, dat zei hij ook. Hè. Ik ben Armstrong, ik ben op de maan geweest.
1: Precies.
0: En ik speel trompet, zei hij ook nog.
1: Man.
0: Ja, dus hij dacht dat hij en Louis was en Neil en Lance en iedereen tegelijk.
1: Volledig losgeslagen.
0: Ja, echt wel. Goed. Eens even kijken. Dan gaan we...
1: Headlines?
0: Dan laat hem eens in zijn tandwielen zien, Zian. Ja, dat is...
1: Tandwielen heeft het over Maart Smeets dan?
0: Ja, of Lance Armstrong, even twee.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft... eens even kijken. Dan gaan wij naar de headlines van de NOS. En die gaan wij nu even voorlezen. Dat doen we om en om. We noemen het paginanummer. En als je het hele bericht verloren al dan niet met een knipoog, dan even... het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij. Defensie koerst op drones en tech. 109.
1: Vaker dwangsom voor minderjarigen. 108.
0: Kabinet vindt dat psychisch geweld ook in de wet moet. 107.
1: En Rusland erkent brandstoftekorten. 128.
0: En weer mensen overleden op het water. 105.
1: Een Nederlands hulpschip naar Venezuela. 106.
0: 1000 extra doden om hitte Frankrijk. 125. Gooi nog eens wat doden op het vuur. Sorry.
1: Ja, maar in ieder geval, hier kunnen we er ook wat van. Want het onweer bij ons was van een enorme omvang, 104.
0: En Biden noemt Trump een loser in speech, 127. We beginnen met 104 dadelijk. En voor de rest horen we graag van jullie wat je zou willen horen.
1: Laat maar weten.
0: En dan gaan we naar het volgende deuntje.

0: Zo, René, die gaat helemaal uit de plaat.
1: Ja.
0: Twee keer Gavin de Groot op, in anderhalf uur, jongen.
1: En de maandag is nog niet eens voorbij. Hè?
0: Nee, dat moet nagaan. Dus je weet niet of er nog een derde van komt of niet. We gaan het meemaken.
1: Misschien vandaag wel, hoor.
0: We gaan eerst even naar pagina 104.
1: Zeker.
0: Doe jij hem even?
1: Ja, de 104 gaat over het onweer van afgelopen weekend, wat van enorme omvang was. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. Van zaterdag 2 uur tot zondag 2 uur. In 24 uur werden maar liefst 300.000 bliksemontladingen geregistreerd door het Weerinstituut. En omdat de buien van na zondag 2 uur nog niet eens zijn meegeteld, komt het uiteindelijke aantal waarschijnlijk nog een stuk hoger uit. De afgelopen jaren zijn die onweersbuien met meer dan 100.000 ontladingen slechts een paar keer voorgekomen. Vorige week zaterdag hadden we ook enorm onweer en toen waren er 188.000 ontladingen waargenomen. Vannacht trok een urenlang zware bui over het land. Hier en daar gepaard met hagelbuien, windstoten. Op diverse plekken in het land werd helaas schade gemeld.
0: Ja, dat. Maar goed, even los van de schade, want dat gun je natuurlijk niemand.
1: Nee.
0: Ik was heel erg blij met het weer. Oh, ik keek naar buiten en ik hoorde het geweld. Het natuurgeweld klinkt mooi, hè? Och, wat mooi. En de kleuren en de knallen en. Ja, en dat was echt overleven, want daar lag ik daarvoor nog in een bed wat te warm was, waardoor je dus eigenlijk de dekens ver van je af wilde hebben.
1: Ja, precies, ja.
0: Nu, we hebben zo'n hor in het raam om ongedierte te voorkomen. Ja. En daar regende tegenaan, dus ik kreeg flinterdunne druppels over me heen en het waaide over het bed. Ik was meteen op zoek naar mijn dekbed van, gauw eronder.
1: Ja, het was magische omstandigheden. En inderdaad, ik heb het ook, de meeste mensen hebben het overleefd, maar ja, je zou maar een boom op je auto krijgen, dat is heel vervelend.
0: Ja.
1: Het kan niet alleen maar lollig zijn, hè, dat onweer.
0: Nee, precies. Er moet ook af en toe een keer een beetje wat misgaan.
1: Dwars over midden breken.
0: Oh. Ja, bijvoorbeeld als je een vliegtuig hebt, dat je dan dwars door die storm heen moet.
1: Lekker,
0: dat lijkt
1: hoor.
0: Me wel wat.

0: De meest onverantwoorde milieubewuste man met een eigen vliegtuig en hij is volledig van plastic. Nou, dat kan echt niet in het milieu tegenwoordig meer. En hij is wel de king of the divan. Dat zingt hij. Zijn vriendin of vriend is ook de king of the divan.
1: Hij gaat dan geen taboe uit de weg.
0: De koning van de divan.
1: Hij durft, die man. Ja, dat hebben we nodig, hè? Mensen die een beetje durven. Net zoals die Elon Musk, weet je wel. Bam, gaan Rocket City bouwen daar in Texas. Maar nu wordt daar voornamelijk gevoetbald in Texas en zo.
0: Ja, dat moet ook allemaal doorgaan natuurlijk.
1: Ja, Nederland gaat goed, hè?
0: Ja, precies.
1: We worden gewoon wereldkampioen.
0: Heb jij het idee dat ze Marokko gaan kloppen?
1: Ik ga in ieder geval niet. Ik heb besloten dat ik vannacht niet ga kijken al. 3 uur, hè? Dat ga ik niet doen, hoor. Ik ga lekker slapen. Maar het bevalt mij tot nu toe wel dat die samenvattingen. Tunesië heb ik ook samenvatting. Er gebeurde toch helemaal niks met Tunesië, weet je wel. Dat was 10 minuten leuk. En daarna. En sowieso als die. Hoe heet die lieveling van Koeman ook alweer?
0: Depay.
1: Depay. Als ze Depay erin brengen, dan zet ik de tv ook uit.
0: Het is zo slaapverwekkend, hè?
1: Het is er niet te geloven.
0: Hij rolt om elke bal valt hij.
1: Ja, die omhaal mislukt helemaal.
0: Ik zag laatst een polletje voorbij komen op Facebook. Nou, is het natuurlijk niet de meest betrouwbare plek, Facebook.
1: Nee.
0: Maar daar werd toch gevraagd. Depay moet toch een vaste waarde zijn in het team. Geen mens. Niemand vond dat. Hè?
1: Nee, precies, ja. Maar die Gakpo, die ging naar huis of zo? Wat hoorde ik
0: Nee. Die ging niet naar huis. Ja, dat is ook weer zo'n opblazerij. Ja, het is een sneu verhaal natuurlijk. Heel erg allemaal.
1: Ik weet het niet helemaal. Maar
0: zijn vrouw was zwanger. Ja. En dat kind is overleden tijdens de zwangerschap.
1: Toch wel, hè? Ja. Toch wel, ja.
0: Ja, en dan brengen ze dat van dat bericht kwam. En heel Nederland sprak schande over. En wat gaat hij nou doen? Gaat hij naar huis? Maar nou bleek dat ze dat afgelopen donderdag al gehoord hadden. Dus die wedstrijd die ze gespeeld hebben zaterdag.
1: Tunesië, ja.
0: Dat was al na dat bericht. Ja. En zo heeft Gakpo gewoon gespeeld.
1: Ja.
0: Dus.
1: Typisch media dingetje, ja.
0: Ja, precies. Ja. Dan blazen ze daarna op. En dan blijkt dat het al lang. We hebben dit een keer eerder gehad in Nederlands elftal. 2010 was het volgens mij, of 2008, met Khalid Boularus.
1: Ja.
0: Die had exact hetzelfde.
1: En dat noemen ze dan. Wat noemen ze dat als een kind overlijdt in de moederschoot? Het is misgeboord, is dat een beetje zo, hè, geloof
0: ja,
1: ik.
0: Een stille baby of een
1: Er is een naam voor, ik ben het ook even kwijt. Maar het komt best wel vaak voor. Maar dat was in 2010 hetzelfde met Boularus.
0: Boularus had ook een kind verloren.
1: Dat vind ik heel triest, ja. Maar ik denk dat je het beste door kan voetballen. Maar dat kun je natuurlijk niet, kunnen wij niet bepalen voor die mensen. Maar ik denk dat Gakpo het beste door kan blijven, inderdaad. Weet je
0: ik
1: wel.
0: Weet nog wel dat het team er wel wat sterker van werd.
1: Serieus?
0: Ja.
1: In 2010 toen?
0: Ja. Ze hadden toen echt zoiets van, we gaan Khalid Boularus even ondersteunen.
1: Ja.
0: En,
1: leuk dat jij dat nog wel weet. Het staat me vaag bij. Maar,
0: ik weet niet meer welk jaar het was, hoor. Maar ik noem even 2010. Ja. Maar het was ergens.
1: Maar sterkte voor die jongen. Het is natuurlijk geen leuk nieuws. Maar het is dus. Ja, het werd gedaan alsof er een kind van hem was overleden. Wat al op de wereld dartelde. Zo kwam het een beetje over.
0: Ja, ze hadden hem al een naam gegeven en zo. Maar het was ook al bekend. Toen het gebracht werd, werd het zogenaamd nog helemaal opnieuw gebracht. En wat denk je? Doet hij morgen mee? Gaat hij of volgende week meedoen? Ja, hij blijft wel. Hij had al meegedaan. Ja. Ze wisten het al veel eerder. Dus dat vind ik dan wel een beetje sneu dat ze dan toch zo'n bericht ook nog aangrijpen om daar ook nog weer
1: precies
0: voordeel mee te doen. Sneu
1: I get it.
0: Diep triest.

0: for it. Afterlife komt er nu aan, maar dit was Taylor Swift.
1: Taylor Swift met een wat ruiger nummer. Ik mag haar wel. Let the games begin. Maar vannacht is die wedstrijd toch? Om 3 uur of niet?
0: Ja, vergis me nou. Ja.
1: En wat ga jij doen? Ga je kijken?
0: Nou ja, ik zat vanmorgen denk van, wat ben ik toch weer dom bezig. Ik was om 5:30 was ik hier.
1: Ja.
0: Dus als ik nou dat niet gedaan had en gewoon vanmorgen doorgeslapen had, dan had ik vannacht, komende nacht, de wedstrijd kunnen kijken tot 5:00. En dan hier naartoe kunnen gaan en alles te doen wat ik vanmorgen gedaan heb.
1: Hmm.
0: Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Dus ik moet nog een... Kijk, de wedstrijd duurt toch 5:00?
1: Ja, dan moet je hier weer wezen om 6:00, 7:00. Moet jij hier weer wezen?
0: Ja, ja, precies. Om dan nog naar bed te gaan, dat is echt weer te kort. Ja,
1: ik zou het niet doen als ik jou was.
0: Maar niet opstaan vind ik ook alweer zoiets. Want je moet toch mee kunnen praten met iedereen. Van, ja, heb je gezien? Ja, het was erg. Ja.
1: Samenvatting is genoeg. Ja. Maar ken jij mensen die echt... zit erbij 3:00.
0: Ik denk dat 80-85% van de echte Oranje fans wel dat kijken hoor.
1: Ik ken er ook een paar die dat ik denk van jongens, nou toedeledokie, mij niet gezien. En zeker als Memphis meedoet, ben ik er niet
0: Memphis,
1: bij.
0: Memphis, dat moeten we niet hebben. Dit weekend zijn zeker 3 mensen overleden die in de problemen waren gekomen op het water. In de Maas bij Elslo in Limburg kwam een Belgische man niet meer boven water nadat hij met vrienden was gaan zwemmen. Ja joh, zo zie je maar weer, hè. Altijd de verkeerde vrienden. In Haren viel een man van zijn subboard in het Paterswoldense Meer. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Zaterdag overleed een man die in Vught in de problemen was gekomen. Hij werd gered, maar overleed in het ziekenhuis. Zondagavond werd op het strand van Texel een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is overleden. Ja, dat zijn weer van die dingen, hè?
1: Ja, is wel, ze vallen bij bosjes om bij dat extreme weer.
0: Ja.
1: Maar sowieso ook, waar ik ook aan sta van te kijken, is dat er heel veel mensen ook verdwijnen en zo. Het schijnt ook dat dagelijks gewoon mensen verdwijnen, weet je wel? Ja. Dat heb je ook wel eens gehoord, hè?
0: Nou, nee, niet gewoon, maar ik visualiseer zeer snel en ik moet overal eigenlijk best wel bij lachen, want we hebben mensen genoeg natuurlijk. Het is natuurlijk voor de nabestaanden allemaal heel vervelend en zo.
1: Maar
0: dat moet je allemaal zeggen, hè, de sociale
1: Dat hoort erbij, taal. Zo zijn we hier ook.
0: Ja, ja maar ik bedoel, ik lees dat in Haren viel een man van zijn subboard in de Paterswoldense Meer. Ja, van 12 kilometer hoog. Bijvoorbeeld, ik noem maar even
1: precies,
0: wat. Hè.
1: Precies, ja.
0: Dat, zo zie ik dat er voor me. Ja, en dan een overleden man die in Vught in de problemen was gekomen. Hij was gered, maar hij overleed in het ziekenhuis in Groningen. Zo worden die verhalen dan toch een beetje krijgen een rare twist. En ja, dat zie ik dan als ik dat lees.
1: Ja, het is, er is niet teletext natuurlijk hartstikke leuk, want de context die moet je er zelf als luisteraar of als lezer even bij verzinnen. En in ieder geval is het voor mij duidelijk dat... Ja, sommige mensen heel gewoon meer met dat hele hete weer worden ze gewoon gek in hun kop en doen ze gekke dingen. Die, weet je wel, mensen die gewoon nooit zwemmen en dan gaan zwemmen. Ja, het is gevaarlijk, zeker in de rivier. Ben je zo weg, weet je wel.
0: Ja, of de temperatuurverschil. Of, je had sowieso een mankement wat ook op het strand.
1: Precies.
0: Maar goed, dan zie ik zondagavond werd op het strand van Texel een lichaam gevonden. Het slachtoffer bleek Timmy Bultrug te zijn.
1: Ja.
0: En dan, dan worden Timmy Bultrug.
1: Het zijn ook inderdaad, want er staan er gewoon 5-6 overlijdenden in 1 bericht.
0: Ja.
1: En allemaal verschillende verhalen. De een in een rivier en dan de ander in de meer. En die kerel, het lichaam, dat is niet eens een kerel of een vrouw, dat wordt niet gezegd. Een lichaam.
0: Ja.
1: Bij Texel, die kan al 3 weken in de zee drijven, inderdaad. Ja,
0: ja precies. Ja,
1: heftig dus, hoor. Maar het is allemaal wel een beetje onsmakelijk voel voor weer een nieuwe Netflix-serie. Of dat weet je wel. Je kunt van alles mee.
0: Ja, ja goed.
1: We krijgen nog meer pagina's binnen.
0: Ja, er komen er nog veel meer
1: achteraan.
0: Eerst even muziek. Wat dacht je van deze?
1: Zo.

0: Evanescence met Afterlife.
1: En we hebben een beller, goedemorgen.
2: Hey Bas, goedemorgen met Elisabeth. Hoi André, hoi. Goedemorgen, jongen.
3: Morgen.
2: Ik wilde graag vragen, Bas, zou je van mij kunnen draaien Amari, kom van ver?
1: Amari, kom van ver. Ik ga hem voor je klaarzetten.
2: Nou, je bent super. Dankjewel, joh.
1: Heb je de warmte een beetje overleefd?
2: Ah, gelukkig wel, man.
1: Ja, je klinkt heel opgewekt, dus hou eens op.
2: Ja, ik voel me goed, want ik douw ook steeds mijn kop onder de onder de koude kraan, hè?
1: Ja.
2: Ja, nou, je hebt lekker verkoeling en zo. Nou, oké, ik ga daar gezeik over dat weer, het interesseert me allemaal niet zo.
3: Ah, je klinkt wel lekker Amsterdams, Elisabeth.
2: Ja, lief schat, maar mijn grootmoeder was een ras Amsterdammer en mijn moeder daar en van Spaanse afkomst, weet je wel, van vloerouders dan, hè?
1: Dat Amsterdamse temperament.
2: Ja. En daarom zeggen ze nou dat ik PTSS heb. Nee, maar dat is wel waar, want ik heb posttraumatische stressstoornis en dat is heel erg. Dat ik heel veel meegemaakt heb waar ik niet over uit ga wijden.
3: Nee. Dan moet je
2: er wordt aan mijn deur gebeld.
1: Daar wordt aan de deur geklopt. Hij is vroeg dit jaar. Hey, ja. Ik ga een plaatje voor je opzoeken.
3: Ciao.
2: Oké, doei.
1: En dan, dat was Elisabeth.
3: Heel mooi.
1: Mooi opgewekt.
3: De Amsterdammers staan voor de deur.
1: Ja, het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar maken door die zaken expliciet in de wet op te nemen. Zo moeten daders sneller te vervolgen zijn en moet de aangifte doen lager, drempeliger worden. Na 20 jaar best wel opgeschoten. Psychisch geweld gaat bijvoorbeeld over stelselmatig kleineren, intimideren of iemand voortdurend in de gaten houden. Dan kunnen de gevangenisbewaarders de pret nog op. Nu is er juridisch weinig aan te doen. Vaak is psychische mishandeling een voorbode van fysiek geweld en femicide. Met de nieuwe wet kan een zwaardere straf opgelegd worden voor een dodelijk misdrijf als er psychisch geweld aan vooraf ging. Ook kan het OM dan op eigen initiatief ingrijpen.
3: Ja, om het met Elisabeth te zeggen, ik bedoel, hier kunnen we eindeloos over uitweiden, over zo'n bericht, weet je. Er zit een hele hoop in. Maar die cipiers en gevangenisbewaarders, ja, die moeten opletten nu.
1: Want als die iedereen in de gaten houden, dat wordt strafbaar dus.
3: Ja, wordt gewoon strafbaar.
1: En intimideren, zelfs een matig iemand kleineren en iemand voortdurend in de gaten houden. Alle bazen, chefs, afdelingsmanagers, voetbaltrainers, legercommandanten.
3: Zet de deuren maar open, iedereen mag naar huis. Hè?
1: Ja, iedereen kan naar huis, we gaan naar huis. Iedereen die maar een beetje boe durft te zeggen, die gaan we straffen. Goed bezig.
3: Hatschikidee.
1: Plaatje? Plaatje. Maar ik was even aan het kijken welk plaatje ik allemaal
3: had.
1: Oh, die hadden we net gehad.
3: We hebben Evanescence gehad.
1: Dan gaan we naar Duitsland.
3: Ja.

0: Zo, op verzoek van Elisabeth Amar, maar ik kom van ver. En, nou, die hebben we dan gehad. Dan krijgen we even, hebben we nog 2 minuten over. Kunnen we nog even kijken of we nog even een... Want er moeten een heleboel headlines nog doen.
1: We hebben nog een paar paginaatjes.
0: Ja.
1: En, zal ik die 107, 108 even doen?
0: De 108.
1: 108, ja, 108 we waren bij 108. Gedaan, ja. Vlak voor het nieuws nog even een berichtje over een dwangsom voor minderjarigen. Minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Krijgt steeds vaker te maken met dwangsommen van de gemeente. Dat is een boete die ze moeten betalen als ze nog een keer in het fout gaan. Omroep Gelderland zocht uit dat in vijf jaar het aantal dwangsommen steeg van 7 naar 53 bij grote gemeenten. Het gaat om duizenden euro's per keer. Een dwangsom wordt vooral bij drugsdelicten ingezet om die minder aantrekkelijk te maken. Het is onduidelijk of de maatregel ook werkt. Ja, het zal eens een keer niet. Een jongere zou in de schulden of in zwaardere criminaliteit kunnen belanden door de boetes. Daarnaast vinden experts het problematisch dat er geen rechter bij een dwangsom betrokken is. Ja, dat rammelt weer aan alle kanten, dit bericht, hè?
0: Ja, precies. En je hoort ook overal de deugneus alweer. Nee, je moet ze geen boetes geven. Dan gaan ze nog moeilijker doen. Je moet ze gewoon de gang laten gaan, hunzelf laten zijn. Ze moeten de kans krijgen om te zijn wie ze zijn. Godverdarre.
1: Die richting, ja. Dat mag jij ook niet, hè? Ja.
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van.
1: Nee, Omroep
0: aanpakken die hand.
1: Precies, Omroep Gelderland. De volgende keer ga lekker wat anders onderzoeken. Want hier hebben we niks aan, weet je wel. Dit hele bericht niet.
0: Nee, precies. Maar dat is het hele punt. De nadruk wordt tegenwoordig gelegd. Het moet allemaal zo journalistiek verantwoord zijn.
1: Inclusief.
0: En dan worden de onderwerpen bedacht waarvan je denkt, joh, waar gaat dit over? Het hele leven wordt om zeep geholpen.
1: Maar goed, hij werd aangevraagd, pagina 108. We hebben hem voorgelezen.
0: We hebben hem voorgelezen.
1: En
0: dus,
1: succes alle minderjarigen in de criminaliteit.
0: Ja,
1: doe je ding.
0: Succes met je boetes. Ik bedoel, als je drugs kan verkopen en je buurkinderen kan exporteren als pooier, dan kan je ook best wel een boete betalen.
1: Wie zich brandt, moet op de blaren zitten.
0: En zo is dat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
2: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden. Waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
1: De hoop om nog levenden onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 10 minuten vertraging. Dan de A50 Os richting Arnhem, staat bij knooppunt Grijsoord een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de M50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze maandag, de 29e juni. We hebben nog één dag te gaan in juni, dat is morgen de 30e. Verwacht jij nog veel van deze maand, André?
1: Nou, ik heb wel genoeg voor mijn kiezen gehad.
0: Oh, ja, dus
1: ik wil morgen nog even... Oh,
0: ja.
1: Gaat er al... morgen wil ik nog wel even wat snoeien misschien. Want het groeit ook allemaal hard, hè, in de tuin. Gaat allemaal...
0: Gaat het een keer. Ik heb geen tuin, dus ik kan het niet vergelijken.
1: Maar je kan het je wel voorstellen, hè, met dit weer.
0: Ja.
1: Vruchtbaar weer.
0: Ja, vruchtbaar weer.
1: Groeizaam. Maar had jij al een volgende plaat in aanbieding? Of gingen we naar de teletext nog eventjes?
0: We gaan nog even de teletext, maar we lopen achter met teletext. Dus laten we dat eerst
1: we
0: even
1: hebben
0: doen.
1: Nog iets van drie berichten, geloof ik.
0: Ja, drie berichten. Eens even kijken. Laten we eerst even het eerste bericht erbij pakken. En dat is deze. Doe jij hem even?
1: Ja hoor, de pagina 125 gaat over de 1000 extra doden om de extreme hitte in Frankrijk. Daar zijn sinds afgelopen woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd vanwege de hittegolf, meldt de gezondheidsdienst daar. De toename was vooral in de regio's waar code rood gold. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers die overleden. De gezondheidsdienst, SPF, meldt dit na een eerste inschatting. Vermoed wordt dat het daadwerkelijk aantal extra sterfgevallen nog hoger zal uitvallen. Het aantal mensen dat thuis stierf nam de laatste dagen sterker toe dan het aantal slachtoffers in verpleeghuizen en ziekenhuizen. Gisteren bleek al dat er in Parijs alleen al meer dan 100 extra doden waren gevallen door de hitte. Ja, maar daar hebben we het dan ook inderdaad over 40 graden, 40 plus...
0: Ja, en een grote hoeveelheid mensen natuurlijk die er wonen. En nog warmer inderdaad.
1: Stedelijk gebied. Ik bedoel, hier ook, hier in Putten en Ermelo, Harderwijk. In Harderwijk zal het ook wat extra warmer zijn. Met al dat stenen. Als je hoe minder groen, hoe... En Parijs, dat is een en al steen, joh. Weet je wel? Maar wel wit. Dus het is niet te hopen. Wat mij betreft hoeven dat soort extreme 40 plus niet in Nederland te komen. De begrafenisondernemers die varen er wel bij, om zo te zeggen. Hè?
0: Ja. Die zullen een gat in de markt.
1: Wrijven zich in hun handen.
0: Ja, en de gat moeten ze dan wel zelf graven. Maar het zit
1: kom,
0: er.
1: Kom, zie, kom, zo.
0: Dus dat is ook nog eens een keer zo.

0: George is helemaal vanuit Budapest even deze kant op gekomen. En nou, we zijn er klaar voor. We gaan weer verder met het volgende. Biden, in een toespraak heeft de Amerikaanse oud-president Biden zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde zijn politieke rivaal een narcist, een corrupt en een loser. Hij deed dat op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democraten. Ja, dan zeggen ze dat hij niet helder bij zijn geest was, maar hij zit aardig goed. Narcist klopt wel, corrupt klopt en een loser klopt ook.
1: Ja hoor.
0: Dus Biden verweet Trump dat hij de NAVO probeert te vernietigen. Hij laakte ook het verlenen van Amnesty aan de bestormers van het Capitool en de renovatie van het Witte Huis. Nou, allemaal waar. Beide oogden broos tijdens de speech van ongeveer 10 minuten. Vorig jaar werd prostaatkanker bij hem vastgesteld. De ziekte is uitgezaaid naar zijn botten, maakte zijn vrouw Jill onlangs bekend. Dus het is in ieder geval voor hem maar een verhaal.
1: Nou, hij zit er nog spot on wat betreft analyse. Maar het is ook een beetje de pot verwijten ketel dat hij zwart ziet. Hè? Dat zijn Biden en Trump waren natuurlijk niet de beste presidentschappen die de afgelopen 12 jaar Amerika is helemaal afgegleden. En ja, ik hoop zo, Bas. Ik hoop zo dat er een heerlijk, kittig, leuke, blond, roodharig, zwartharige vrouwelijke president daar in Amerika komt van de jaren 35. Uit Alaska, uit Wyoming, uit een of andere onbekende staat. Een krachtige persoonlijkheid. Ja, toch. Dat. En dan een nieuwe revival in Amerika, waarbij alles weer mooi wordt en prachtig.
0: Maar als je nou kijkt, hè, ze hebben, ik geloof, 447 miljoen inwoners.
1: Ja.
0: Dat dan op een gegeven moment, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of vier, dat ze dan kunnen kiezen uit Trump of Biden.
1: Ja, precies, dat. Ja.
0: Dat, hè? Je hebt wat zegt dat dan over die andere 450 miljoen
1: mensen? Die zitten allemaal bij de McDonald's Bucketje te eten of zo.
0: Jongen, die weten helemaal niet wat er te koop is, schijnbaar.
1: Nee, echt waar. Een vrouwelijke, jonge president met een krachtige uitstraling. En dat tegenover die Vladimir Poetin zetten, dan is het met hem ook bijna afgelopen.
0: Ja, maar Poetin is volgens mij ook met zijn laatste adem bezig,
1: hoor. Ja, die loopt heel Rusland naar de galamis te helpen. En nee, dat gaat. Ben ik heel benieuwd. In Rusland, Amerika weet je een beetje hoe het gaat lopen. Daar hebben ze gewoon elke 4 jaar netjes verkiezingen. Maar Rusland, joh, wat denk jij? Rusland, wat...
0: Ik denk dat Poetin nu zelf ook een keer uit het raam gaat vallen. Of er gaat iets mee gebeuren. Of zo in één keer is hij verdwenen. Dat ze zeggen hij is gevlucht. Of wat dan ook, hoe dan ook. Samen met
1: een aantal vertrouwelingen, een helikoptertje. En dat gaat dan opeens neer. Ja. Want zo ging dat met die grote vijand. Weet je nog wel, 3 jaar geleden was hoe heette die gast ook alweer? Dat huurlingenleger.
0: Ja, Wagner.
1: Ja, de Wagnergroep. Hoor je ook niks meer over. Ja. Opeens, die leider is toen in een helikoptertje, ging opeens neer.
0: Die was ook in één keer plotseling...
1: En dat, vermoed,

0: de lijst. We hebben er voor eentje gestaan. Ja, de Final Countdown. Maar dan die, met David Guetta.
1: Ja, een gepimpte versie uit 2025. Een dansbare versie. Maar het is de Final Countdown, hoor, voor bepaalde mensen.

0: Zo, even wel spannend tussen al die nieuwtjes. Even een relaxend muziekje.
1: Ja.
0: Waar was mij nog één...
1: Nog één pagina.
0: Ja, één pagina nog te gaan. En die pakken we er dan even bij. En dat is... Ja, we hadden het net al over Amerika en nu Rusland. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen of op olieraffinaderijen. Ach, wat zijn die weer flauw bezig, die Oekraïners. Hoe zou dat nou kunnen?
1: Hoe durven ze?
0: Ja, in bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. In Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Ook zijn er problemen in de landbouw. Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering met hooggeplaatste betrokkenen over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban.
1: Tja, ja, dat was toch een goed idee, hè? 4,5 jaar geleden, die militaire actie van...
0: Special Ops was een speciale operatie.
1: Geen oorlog, nee. Eventjes opstomen naar Kiev en daar even die clown, die Zelensky-clown, eventjes eruit halen. Ja. Nou, die Zelensky zit er volgens mij nog steeds. Dus,
0: hij zit er nog steeds in. Wat heel erg opvalt is dat... Poetin dit openlijk toegeeft in zijn land.
1: Dat is wel een stap hoor.
0: Ja. Of hij is een draagvlak aan het creëren om een klein atoombommetje te droppen.
1: Ja, want daar hebben ze het nu over. Hè. Dat is inderdaad wel zorgelijk. Volgens mij reageert René daar ook op. Van, er gaat daar wat gebeuren. Je kunt erop wachten. En 80 jaar geleden, ze hebben ook helemaal niks. Hè, dat Rusland, ze hebben helemaal niks gepresteerd. Ze hebben alleen die grote oorlog. De Tweede Wereldoorlog. Daar hebben ze zogenaamd gewonnen. Maar toen zijn er ook 80 miljoen van die Russen over de kling gejaagd door Stalin. Alleen, het interesseerde me helemaal niks. Maar dat is het enige wapenfeit wat ze hebben. En nu is Poetin, die wilde volgens mij ook een beetje die kant op. Hè? Die wilde de grote held worden door stukken in te nemen.
0: Ja, het oude Russische Rijk weer te herstellen, ja.
1: Nou, dat is met een beetje pech raakt hij de Krim kwijt. Maar dan heb jij gelijk. Ik denk dat die een aantal generaals en een aantal van die hardliners in zijn regering... ze hebben natuurlijk 3000 van die bommetjes daar liggen. En niet alleen atoombommen, ze hebben ook inderdaad waterstofbommen. Hè? Daar kun je helemaal in één keer Europa plat mee gooien. La bomba. Dus het is niet te hopen dat wij dat Amsterdam... Nou, op Amsterdam mogen ze bij mij wel een atoombommetje gooien. Wat zeg ik nou? Maar weet je wel, ik bedoel, laten we niet hopen dat het zover komt, Bas.
0: Nee, ik denk ook niet dat ze de rest van Europa aan de link. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld een klein beperkt atoombommetje op Kiev donderen.
1: Ja.
0: Zo van om in ieder geval Oekraïne tot stoppen te maken. Ik weet niet of dat heel verstandig is.
1: Wat bereik je ermee?
0: Je bereikt helemaal niks mee. Maar ja, ik bedoel, of hij is nu al bezig om alles dusdanig uit te leggen. Dat dan weet je het ook niet meer hoe het...
1: Ik word er ook een beetje cynisch van hoor. Want je zou soms willen, je spot er soms wel mee. Hè? In de jaren 80 zijn normale toch ook al laat maar vallen. Want het komt er toch wel van.
0: Ja.
1: Dat gevoel overvalt mij. Maar je hebt gelijk. Dit hebben we de afgelopen 4 jaar nog niet gelezen. Dit soort berichten. Van, toegeven. Ze gaven helemaal niks toe.
0: Nee.
1: Ik hoop dat er een tussen aanhalingstekens, als er nog een verstandig iemand in Rusland is, dat Poetin opzij gezet wordt. Maar dat wordt een bloedbad. Hoe
0: ja,
1: dan ook.
0: Maar daar krijg je eigenlijk misschien nog wel een zwaardere hardline.
1: Precies.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Zolang zal dat denk ik niet meer duren, denk ik.

0: Zo, hadden we nou de headlines gehad van de NOS? Volgens mij
1: ja,
0: wel.
1: We hebben ze alle pagina's van de, de NOS gehad, gelukkig.
0: Gaan we alleen nog even kijken of er voor jou nog een pagina bij zat.
1: De huidige headlines, ja.
0: Ah, oh ja, dan klik ik hem ook nog weg ook. Ah. Ja, dat is lekker.
1: Zullen we dat straks doen? Of,
0: Nee, doen we nu gewoon nu.
1: Even kieken.
0: Kijk, daar heb je het weer. Zit er voor jou nog wat bij?
1: Zit er nog wat nieuws bij? Zo snel gezien, nee, zie ik. Nee, hebben we zo'n beetje alles gehad?
0: Maar nou, het gaat in ieder geval, ja.
1: Zie jij nog wat?
0: Nee, ik heb ook,
1: genoeg slecht nieuws, hè?
0: Ja, ja, genoeg, inderdaad, genoeg ellende. Dan gaan wij,
1: regionaal.
0: Vanavond, ja. We gaan naar het regionale nieuws. In Putten is een nieuwe collega geïnstalleerd. De gemeenteraad heeft gisteren de vier wethouders van het nieuwe college benoemd. Coalitiepartijen bestaande uit SGP, CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen zetten hun coalitie gewoon voort. De enige verandering is dat van de Gemeentebelangen wethouder Sander van Nieuwhuizen is gestopt en dat daarvoor in de plaats Erik van der Pol is gekomen. En voor de rest is het allemaal ongewijzigd gebleven. Dus ze zijn geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering op 2 juli, dat is donderdag. We zullen nog twee raadsleden benoemd worden. Dat zijn Stefan Roosendaal namens het SGP en Harold van Stegen namens het CDA. En dan is het allemaal in kannen en kruiken wat betreft
1: het college. Ja, gefeliciteerd.
0: Ja. Ja, naar de wijk zijn er grote veranderingen gekomen, maar daar horen we dan. En de raad heeft afscheid genomen van wethouder van Nieuwhuizen. Met warme woorden, dankbaarheid en hier en daar een emotionele ondertoon nam de gemeenteraad afscheid van Sander van Nieuwhuizen. Ja, nou, heel veel succes in wat hij in de toekomst gaat doen. Ik heb geen idee wat hij gaat doen.
1: Nee, ik heb het ook niet meegekregen.
0: Zou het voor jou wat zijn, wethouder zijn?
1: Wethouder, ja, dat is helemaal mijn ding. Ja,
0: oh ja. Okay,
1: regels, ja. Regels, kaders, ja. strakke kaders.
0: Strakke planning.
1: Hoe strakker, hoe beter.
0: Ja, en OW als je van de regels afwijkt.
1: Ja, dan kom ik langs hoor, als wethouder.
0: Ja, heb je het gedonder al. Nou, eens even kijken. Gaan wij dan nog...
1: Had jij dat houseplaatje klaar? Ja,
0: die staat klaar. Lonely Days. Vertel, wat is het voor plaatje?
1: Dat is een hele oude uit 1996 op een plaat van... op een Forbidden Paradise serie van DJ Tiesto. En ik kan wel eens DJ Tiesto zijn. Ik weet het niet hoor, maar ik vond het een heerlijk zomerhouseplaatje van 30 jaar terug.
0: Nou, en we hebben inmiddels een gast aan tafel zitten. Gaan we daar ook nog even een babbeltje mee maken. Maar eerst even, kom maar. It was a rainy night.

0: Zo, dat was een Lonely Days van Komma.
1: Lonely Days.
0: Oh, ja, ja, Komma doet het zelf af. Ja, ja, hij zegt het zelf nog.
2: House in de pauze. Ja. Maar wie hebben we te gast, Bas? Want jij kent hem, hè?
0: Ja, nou, Edwin Dijkens van Music Support Geluids. Ja, leg maar even uit. Wat doe je precies met Music Support?
3: Ja, verhuur en verkoop van geluid, licht en video apparatuur.
0: Nou, dat dus.
2: Kijk,
0: dat is Edwin. En ja, voor de rest geboren en getogen Ermelo, hè?
3: Jazeker.
0: En hoe oud inmiddels? Of,
3: 54.
0: 54.
2: Dat moet je niet zeggen. Ja, nee.
0: Ja, nee, bedoel,
2: dat is, mannen kunnen dat zeggen.
3: Ja,
2: hey,
3: ja,
2: maar jij hebt al je spullen uit Biddinghuizen moeten halen, weer terug moeten halen. Want het ging allemaal niet door. Van Defcon.
3: Nee, er stond weinig van mij, hoor.
2: Oh, er stond weinig van jou? Ja. Want dat vond ik wel verrassend. Ja. Er zaten al 72.000 mensen er op de camping met 36 graden. En ja. Ik, in het verleden hoorde je dat nog wel eens in Ermelo ook, hoor. Hoorde je die doem, doem, doem. Dat is inmiddels geregeld. Maar daar denk ik dan meteen aan, dat jij daar lekker, dat jij daar je geld had kunnen verdienen.
3: Ja, had gekund. Maar nee, dat is niet echt mijn genre.
2: Nee, want die gebruiken wel hele grote boxen, ja, denk ik. Of niet? Wat is dat? Wat zit er voor... hoe is die wereld gelaagd van muziek uitlenen? Want Defcon, die belt jou niet.
3: Nee, nee, nee, dat zijn toch wel een beetje de grotere verhuurbedrijven. Ja, dat zijn er maar een paar in Nederland. Ja.
2: Maar wees
3: ik ben maar een klein eenmanszaakje, hoor.
2: Oh, je moet jezelf lekker. Je mag. Op de Veluwe blazen we onszelf niet op, hè? Dat doen we gewoon normaal. Ja.
0: Gewoon normaal doen, ja, precies.
2: Maar wat doe jij voor weekendfeestjes, verjaardagen, dat soort dingen?
3: Het is heel, heel divers. Het kan een begrafenis zijn, het kan een trouwerij zijn.
2: Ja, precies,
3: het kan een zakelijke bijeenkomst zijn. Losse verhuur voor particulieren.
0: Dus, maar ook bands toch?
3: Ook bandjes, theater.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus
2: toch wel
3: echt,
2: bandjes,
3: ja, eigenlijk heel, heel breed wat dat betreft. En dat maakt het ook juist wel leuk.
2: En speels. En wat voor spullen dan? Ook gitaren?
3: Nee, ja, ik heb wel wat backline. Maar dus gitaarversterkers, basversterkers, dat soort dingen, dat wel.
2: Ja.
3: Drumkitje ook wel.
2: Maar wat is de wat verhuur je het meest?
3: Ja, de professionele audio apparatuur en lichtapparatuur.
2: En ook die
3: DJ speel ook wel.
2: Leuk, zeg. Ja. Ik heb er niet zoveel. Ik heb wel zelf gitaar en versterkers en zo. Maar dat draaien, dat is ook wel makkelijker geworden. Hè? De draaien gaat er praktisch niet meer met platen.
3: Nee.
2: De Wheels of Steel.
3: Nou, het is toch nog wel een beetje in, hoor, met platen.
2: Je hebt ook nog oude Technics.
3: Ja, ja, ja.
2: Heb je die nog gewoon?
3: Ik heb er nog twee.
2: Ja. Geks, hè?
3: Ja.
2: Ja, leuk. Ja.
3: Dus dat wordt ook nog wel verhuurd. Ja,
2: ja, tuurlijk. Want je houdt altijd de hoe zeg je dat, de oldschool gasten. Maar niet dan?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Leuk.
0: Ja, en het leuke is, hij zit dan in de muziek en de geluidbusiness. Maar hij heeft dan een partner, een vrouw. Jullie zijn getrouwd, hè?
3: Ja, we zijn getrouwd.
0: Die ook hartstikke kunstzinnig is, maar dan niet op muziekvlak, maar meer schilderen, beeldhouden.
3: Schilderen.
0: Ja. Schilderen, ja.
3: Ja.
0: En dus daar, die naam moet je even in de gaten houden, Suzanne.
3: Oh. Ja, ze is vrijwilligster bij Stek ook.
0: Ja, en dus, onder welke naam? Onder Dijkens? Of
3: ja, gewoon Suzanne Dijkens. Ja.
0: Suzanne Dijkens, ja. Dus dan moet je even in de gaten houden, want maakt mooi spul.
2: Oké, ja. Nee, dus, want die Stek en zo, daar krijgen we ook altijd berichten van binnen.
0: Ja.
2: En, maar waar exposeerden die? Hier ook, of niet? Waar exposeert Stek? Overal nergens.
0: Ja, ze hebben eigen galerie natuurlijk in Ermelo, maar ze doen meerdere dingen. En ik denk dat Suzanne wel op meer plekken te bewonderen is, toch?
3: Ja hoor, maar in de galerie is wel vaak aanwezig ook, zelf als ze post. Ja.
2: Oh, dus, ze is dus een bekend gezicht.
3: Dus als je de keer wil spreken of zien, dan moet je even de galerie binnenlopen.
2: Kunst hou ik ook van. Ja, muziek en kunst, ja, wie houdt er niet van, hè? Er is waarschijnlijk wat mis met je als je er niet van houdt. Maar leuk, nee, die onthoud ik even, ja. Dat,
0: en dan even, nu hij toch hier is. We hebben ooit, daar kunnen de luisteraars van kennen, we hebben ooit samen in een bandje gezeten.
2: Ja.
0: En er wordt nog wel eens regelmatig wat aangevraagd. Elisabeth vraagt meestal Little Girl aan. En daar was Etta ook bij betrokken bij dat nummer. Dan speelde hij de basgitaar. Maar Etta, als jij moest kiezen, welke zou jij dan willen horen?
2: Heb je ze hier op het scherm staan?
0: Ik zet ze even op het scherm en zet ik even een plaatje op ondertussen.

0: Zo, dat waren Riddles van Kensington, een Nederlandse band. En ja, ik had Edwin net gevraagd. Als je dan een nummer moest uitbedenken van wat we samen gespeeld hebben. Welke zou dat dan moeten? Nou, jij kwam bij de Moneymaker. Heb je daar nou een verhaal bij waarom dat je die gekozen hebt?
1: Ja, ik vond dat baslijntje wat ik daar speelde eigenlijk wel heel lekker om te spelen. Dus,
2: kijk, hè.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Toen, toen, doen, doen.
1: Ja.
0: Dus
1: dat is even leuk om weer even terug te horen.
0: Ja, dus nou, die gaan we dan even luisteren. En dat is natuurlijk ook een Nederlandse band. Die draaide wel vaker muziek van Little Girl komt het meest voorbij. Vooral omdat Elisabeth daar helemaal fan van is. Dus die vraagt hem heel vaak aan. En toen kwamen daar weer een heleboel reacties op. Dat mensen zeiden, wow. En ook daar werd het gitaarwerk weer heel erg op prijs gesteld. Ja, dan kom je toch weer bij onze grote vriend Alwin. Maar Alwin heeft geen zin meer. Die stopte zo in één keer van de een op de andere dag met alles. En, heel apart. Ik kan me niet voorstellen als je ergens goed in bent en je vindt het leuk. En je daarmee ophoudt.
2: Cold turkey noemen ze dat. Hè?
0: Ja, maar ja, dat cold turkey is meestal een beetje plichtmatig. Hè? Dat je hebt niet zoveel keus meer dan.
2: Wat leuk is dat die nummers blijven bestaan. Zoals nu, kunnen we gewoon lekker draaien nog.
0: Ja, precies. We gaan luisteren naar de Moneymaker.

0: Nou, dat was hem, de Moneymaker, en op verzoek van Edwin. Daar kwam hij weer voorbij. Mooi. Goed, inmiddels zitten we net voor de klok van... nou, weet je, we hebben nog 3 minuten te gaan. Ik knal er gewoon nog een nummer in, joh. Hier komt zijn son. Ja, het wordt tijd dat hij weer komt. Is al zo lang weg geweest?
1: Tja. Tjonge,
0: joh.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
3: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en nou, heb je nog last gehad, Ed, van afzeggingen, cancellation enzovoort vanwege de hitte, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Helemaal nee. niet. Dus alles ging
1: dus,
0: gewoon door.
1: Dat heb ik de mazzel mee gehad, dat alles gewoon doorging, ja.
0: En bij gluren bij de buren, daar nog
1: druk? Nee, heb ik niks voor gedaan. Gisteren was ik een lekker een dagje vrij.
0: Ja, nee, maar ik zou ook te denken, bedoel, dan moet je overal een klein beetje neerzetten, want ja. Echt veel zal het niet zijn. Nee. Dat lijkt me ook niet de leukste klussen, hè? Dat mag ook allemaal niks kosten waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk dat veel muzikanten zelf wel wat regelen.
0: Ja,
1: voor, dat
0: ja,
1: soort,
0: voor die kleine grootschaligheid inderdaad.
1: Nee, maar verder aan muziek heb ik wel wat gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Dus in Ermelo.
0: En wat heb je daar gedaan?
1: In het theater, dus in het huis van Ermelo.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En nog leuke dingen gezien dat je denkt,
1: ja, Swinging gezien. Harderwijk deed daar een optreden. Ja. Dat was wel grappig. En Arda's Angels...
0: Ah, dat is Angels. Daar lees je met Kerst altijd veel voor.
1: Ja, over, ja, met Kerst doet ze zoals wat en met Pasen. En, ja.
0: Swinging Harderwijk, is het met Martijn Glas?
1: Nee, nee.
0: Niet meer?
1: Of... Bouke Sleurink was daar de...
0: Oh,
1: de,
0: van, hoe heet ze?
1: De dirigent van, maar die is nu gestopt. Dus ze hebben nu een dirigent. Maar zijn naam schiet me even niet te binnen.
0: Marieke Sleurink, is dat...
1: Dat is de echtnote.
0: Ja, ja, zie je dat. Ja. Dacht ik al. Ja, het is een heel klein wereld.
2: Makkiebas.
0: Muzikantenjongen, dat is seks, drugs en rock'n'roll.
2: Je schiet ze er zo in.
1: Nee, maar dat vond ik een leuk pop- en musicalcore.
0: Ja. Nou, en dan... Dan komt het zomerseizoen. Veel festivals. Heb je nog leuke festivals?
1: Ja, Beachpool op Strand Nulde. Dat is binnenkort.
0: Okay, ja.
1: Dus daar doen wij altijd de
0: af. Oh, Beachpool met die vrachtwagens en zo. En die trekkers.
1: Trekker is dat, ja.
2: Zet jij daar ook boksen neer?
1: Ja, daar gaat heel wat naartoe.
2: Ja.
1: Ja, wij doen altijd de afterparty buiten. Oh, dus er staat er toch wel tussen 3.000 en 4.000 man te feesten.
2: Ah, je moet wel boven die tracks uitkomen inderdaad.
1: Ja, dat is nog best wel lastig.
2: Flinke boksen.
0: Ja.
2: Ik hoop dat de wind niet richting Ermelo staat, want dan...
0: Ja, dat gaan we hem doen. Ja. Hij komt naar je toe.
1: Nou, mijn ouders die wonen in Putten, die kunnen precies horen wanneer het is, ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Gelukkig maar één keer per jaar. Ja. Nee, ik dacht dat het al geweest was, want weken geleden was er ook een evenement daar. Ik dacht
1: voor mij 10 en 11,
2: 10 en 11 juli, ja. maar wat was 3 weken geleden? Stonden
1: er
2: ook allemaal vlaggen?
1: Ja, dat was iets met vrachtwagens.
2: Ja.
1: Ja,
2: maar dat was meer normale vrachtwagens... Normaal geloof ik, hè? Dat was,
1: dat was niet dezelfde organisatie volgens mij.
2: Want ik dacht, we hebben het al gehad, maar het moet nog komen, 10 en 11 juli. Ja. Nou, ik maak mijn borst vast nat.
1: En dan komt het oogstfeest natuurlijk weer in Ermelo. Dus
0: oh,
1: dat
0: ook
1: geluid voor.
2: Augustus is het.
0: Gaan wij naar Waylon, die is van Nederlandse bodem. Die zal ook ongetwijfeld op een of ander festival ergens te vinden zijn.
2: Ja,
0: Outlaw in een...

0: staat. En daar hoor je ook steeds minder van, hè? Want die man is ook al... die is bezig met gezinnetjes stichten, meerdere gezinnetjes naast elkaar, parallel aan elkaar.
1: Ja, is dat zo? Volgens mij is hij toch heel monogaam getrouwd.
0: Oh, is hij inmiddels monogaam?
1: Een Robbie Williams-achtig dat mogelijk is, maar...
0: Nee, misschien wel, misschien vergis ik me. Misschien is dat weer mijn eigen droomwereld waarin ik leef, Bas.
1: Ja, dat zou me zo kunnen. Ja, volgens mij zou jij maar wat graag muzikant zijn.
0: Zeker, ja, knallen. Bijvoorbeeld, ja, zeker, knallen met elektrische gitaar. Bijvoorbeeld die platen die we net hadden van Evanescence, Afterlife. Ja. Ja,
1: maar dan zou jij kiezen voor een elektrische gitaar?
0: Elektrische gitaar, ja. Dat is een beetje, ja. Het moet wel een beetje versterkt zijn tegenwoordig, want het is zo'n drukke wereld, Bas. Met een akoestische gitaar...
1: Kortom, je wil overal bovenuit knallen.
0: Hartstikke idee, ja.
1: Hartstikke, dat is het. Even. In een drukke wereld val je anders niet meer op.
0: Met een akoestische gitaar, ik bedoel die, hoe heet die kerel, die krullenbol uit Amerika. Die lachte ze toch in de jaren 60 uit. Ik ben even zijn naam kwijt. Heel bekende muzikant, inmiddels ook dik in de 80.
1: Bob Dylan.
0: Bob Dylan, ja. Die werd toch in de jaren 60 voor Judas uitgemaakt toen hij de elektrische gitaar erbij pakte. Judas! Schreeuwden ze door de zaal. We hebben het over 1965, terwijl het een natuurlijke overgang was. Elektrische gitaar werd uitgevonden en hij gebruikte dat gewoon.
1: Oh ja, daar ken ik nog een drama van. Mijn oom, hè, die was altijd technicus bij Philips. Die moest kwaliteitsbewaking van geluid doen. En die vond het leuk, omdat hij gitaar speelde, om een elektrische gitaar te ontwikkelen waarbij geen oversturing plaatsvond. Want de meeste elektrische gitaren, die kraakten wat, die overstuurden wat en zo. Het is die tijd dat hij gitaar had ontwikkeld, die loopzuiver was, elektrisch, gebruikte iedereen alleen nog maar vervormers.
0: Oh,
1: dus toen was hij helemaal van Jan Doedel, had hij daar jaren geld in gestopt en tijd in gestopt. Ja. Want de bedoeling van een elektrische gitaar is natuurlijk, het moest nog ruiger en nog harder en nog meer piepen en kraken.
0: Rock'n'roll.
1: Dus, maar waarom heb jij eigenlijk ooit voor de basgitaar gekozen, Ed?
2: Waarom? Dat is een hele goeie.
0: Ja.
2: Nou, het kwam een beetje, denk ik, door Remy Hoyer. Hij was chef inkoper bij Voerman, een bedrijf uit Amersfoort. En die nam nog wel eens wat mee om wel uit te proberen. En, zo kwam hij ook een keer met de Music Man bas. En daar werd ik toch nog een beetje verliefd op.
1: Ja. Oké, dus feitelijk had je geen keus, maar toen zag je het instrument, toen denk je, nou, dan ga ik dat maar doen.
2: Ja, daar ben ik even mee aan de slag geweest en dat beviel me wel heel erg. Ja, ja. En ik denk, het is altijd bij de bas gebleven eigenlijk. Ja,
1: want dan denk ik wel eens van, een bas is ja leuk in een band, maar als je voor jezelf heb je er helemaal geen ruk aan. Want de meeste gitaristen die kunnen zingen en gitaar spelen. Ja, je kan precies, piano en gitaar spelen, drummen en gitaar en zingen, dat gaat dan nog net. Bassen en zingen wordt al heel lastig. Ja. Omdat dat tegendraad...
0: Sting doet dat geloof ik, hè? Sting
1: ja,
0: doet
1: er zijn er een paar die kunnen dat heel goed. Ja. Maar
2: jij deed het ook wel een beetje, toch? Bassen en zingen?
1: Ja, maar dan ging het altijd wat ten koste van het een of het ander. Okay,
0: dat, Paul McCartney doet het ook toch, of niet?
1: Ja, er zijn er een paar. Mark King van Level 42 en zo.
0: Dan heb je het ook over namen.
1: Ja,
0: maar grappig, maar jouw karakter is misschien iets meer... Jij bent niet, je bent geen lead.
2: Nee, ik hoef niet per se op de voorgrond.
0: Precies,
2: nee.
0: Dat klopt.
1: Dat is wel weer zo, want bassisten die staan het liefst in de schaduw.
0: Af en toe wel, hoor. Af en toe komen ze wel naar voren, maar het is niet zo dominant als een keyboardspeler of een zanger of wat dan ook. Ja.
1: Maar dat is dan weer heel naar voor de rest van de band. Dat een bassist zeg maar het liefst in de schaduw vertoeft. Dat is meestal schuin in de hoek op het podium achterin.
0: Ja, precies.
1: Na zijn drummen. Maar het punt is, dan gaan ze bij hun versterker staan. En het aparte van basgeluiden zijn dat die pas op een aantal meter echt goed tot zijn recht komt. Want die lage tonen moeten een golfbeweging maken. Ja. Dus een bassist hoort zichzelf altijd heel slecht.
0: Oh ja, joh.
1: En dan gaat hij, terwijl daarvoor, 3 meter verderop, ben je alleen om maar te horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus op een bepaald moment is het altijd de ellende van dat het voor de rest van de band al gauw te hard is. Hoewel gitaristen er ook wel van kunnen. Want die zet hem gewoon altijd op 100 en maar knallen. En
2: dan, standje 11 toch, zeggen ze altijd.
1: Ja, precies. En in plaats dat ze hem dan gewoon op zichzelf richten en dat ze zelf in die herrie staan, richten ze hem op iedereen behalve op zichzelf.
0: De bas is wel, net zoals de drum, is de bas natuurlijk wel enorm belangrijk voor de...
1: Ja.
0: Die
1: tandem, dus dat ze naast elkaar staan, is alleen maar mooi.
0: De backbone van de nummers.
2: Ja.
1: Maar daarom kan een bassist beter zijn versterker aan de zijkant zetten richting drummer. Dat die drummer pats midden in die sound zit.
0: En welke basgitaar was jij mee begonnen? Wat was
2: Music Man.
0: Het zegt mij niks. Is dat een begrip?
2: Dat is wel een begrip binnen de basgitaarwereld, denk ik.
0: Is dat hetzelfde als Fender en dat soort...
2: Dat zit wel in hetzelfde rijtje.
1: Het enige voordeel is dat een Music Man... En dan hebben we het over de Stingray? Of,
2: Stingray, ja.
0: Ja. Oh, ja.

0: Die had net dat knorrende geluid wat je nodig hebt om nog meer definitie te geven. Kijk, diepte. Fenders hadden een hele mooie diepte en zo. Allemaal leuk en aardig, maar echt dat je nou zegt van het strakke geluid.
1: Je hoort het ook gelijk. Als iemand op een Music Man speelt, dan hoor je het gelijk.
2: Ja, ik zat het eens onthouden. Ik heb vaag van gehoord, maar dat zeg maar, nu zitten we behoorlijk in de materie.
0: Ja, je loopt risico als je hier komt.
2: Ik leer hierbij op de maandagochtend.
0: Dus...
2: Leuk hoor.
0: Goed, we gaan even naar een... Had ik nou niks meer klaargezet? Patience hadden we al gehad, hè?
2: Regio nieuws hebben we klaarstaan, maar muziek moet
0: even. Even muziekje. Dan doen we deze maar even.

0: haakte hij af, George Michael met zijn Heal the Pain. Nou, ga er maar even mee bezig en dan komt dat helemaal goed. Edwin had nog een verzoekje, die gaan we er zo even bij pakken. Maar we gaan ook even kijken weer naar de regio. Het gemeentehuis is dinsdag, morgen dus, vanaf 4 uur gesloten door een organisatieactiviteit. Och, wat dat klinkt even spannend, hè? Een organisatieactiviteit. Nou ja, vanaf 4 uur kan je dus niet meer terecht in het gemeentehuis. En dan de brandweer voor de stormschade naar de Kozakkenweg. Dat was in Putten, dat was eens even kijken, gisteren.
1: Van afgelopen weekend.
0: Ja, om 11:30 stormschade aan de Kozakkenweg. Er was een boom, was iets met een boom bezig. Nou, dat hebben ze allemaal weer opgelost. Nou, daar kunnen we ook heel snel over zijn. Had jij nog schade thuis, Ed?
1: Gelukkig niet.
0: Nee, oké, want jij zit ook in de bosrijke omgeving. Dus, ja. Dan het Centrum Pandelan van Putten is financieel afgerond. Er was geen tekort, maar ook geen grote meevallers. En voor de rest, ja, als je het een beetje kent in Putten hoe het was en hoe het wordt, dan is het wel een vooruitgang.
1: Ja, want is het helemaal klaar nu in het centrum? Ja,
0: in principe is het afgerond.
1: Ja, want ik ben er een tijd niet geweest omdat het een zootje was en je kon nergens heen. Maar dan ga ik binnenkort weer eens een vlaaitje eten of een visje eten in het centrum.
0: Ja, leuk, kijk, dat is altijd goed. Putten wil ruimte houden. De provincie mag het dorp niet vastzetten met nieuwe omgevingsvisie. Ja, dat verandert weer landelijk weer een hoop met de stikstofregelingen en zo. Jongen. Het houdt niet op. Niet vanzelf, zeggen ze dan in de reclame. Hè. Putten kiest voor continuïteit, maar de oppositie mist tempo en vernieuwing. Ja, vernieuwing. Volgens mij, de nieuwe dingen zijn in de maak. Dus dat kan inderdaad even duren. En tempo, ja, we weten allemaal wat voor tegenslagen er zijn. Maar ja, goed, aan de andere kant. Als je in de oppositie zit, ga je niet zeggen, oh, we zijn jullie goed bezig.
1: Nee, precies.
0: Dus dat is ook wel een beetje weer zoals het hoort, hè. En dan een Puttenaar heeft de Taalheldenprijs gewonnen. Publieksprijs 2026. En dat is Karim Nassau. En we hadden het hierover, want hij komt uit Putten. En hij is heel bekend met Trace. En hij deed bij Trace dan wel eens de tuin en dat soort dingen. En heel behulpzaam iemand. Maar die heeft dus de Taalheldenprijs, de Publieksprijs gewonnen. Van harte.
1: Kwam die vandaan oorspronkelijk dan? Syrië of zo?
0: Ja, dan klik ik net weg.
1: Oh, ja.
0: Van, anyway, hij schijnt al heel lang hier te wonen.
1: Oh.
0: En dan heeft Putten een vergunning voor een prefab woning ingetrokken na een bezwaar. Nou, volgens mij staat hij er al als ik zo de foto bekijk.
1: Ja, maar dat is een foto ter illustratie.
0: Oh, is een foto ter illustratie. Oh, dat
1: gelukkig
0: weer,
1: maar, want je zal hem maar weer weg moeten halen. Ja,
0: precies.
1: Een drama's.
0: Een beetje Photoshop, hij is zo weg, hoor.
1: Ja, precies.
0: Dus wat dat betreft, alle kanten op.
1: Klik, klik.
0: En dan Putten helpt senioren veilig in het zatel. Dat loopt via, zeker op de fiets, dat loopt via Putten voor elkaar. Op 1 juli wordt die workshop gegeven. Maar er is ook besef dat naarmate mensen ouder worden, fietsen uitdagender kan zijn. Ja, zeker met die huidige fatbikes en zo. Heb jij nog een fatbike, Edwin?
2: Nee,
0: niet al begonnen.
1: Ook geen driewieler?
2: Ook niet.
0: Nou, en dan hebben bewoners blazen Jeu de Boelbaan een nieuw leven in. Ook dat loopt via, eens even kijken, Putten voor elkaar. Want het is Gijsbert, heeft een hele ingewikkelde naam. Gijs-Jan Evert van, zoiets. In ieder geval van Putten voor elkaar. Maar er komt een Jeu de Boelbaan af, die is weer nieuw leven ingeblazen. En dan zie ik een foto waarbij ik denk, hey, is dit winters? Maar nee, schijnbaar zijn dit gewoon normale zomerse plantjes, hè?
1: Nou, is meer een kunstplant, lijkt wel, joh.
0: Ja,
1: zo'n kunst.
0: Ik denk eerst, het is een bedekt met,
1: het is
0: met sneeuw.
1: Het is in ieder geval een lentefoto, geen zomerfoto. Nee.
0: Nee. Nou, hebben we er weer een hoop gehad. Dan had jij een verzoekje en je wilde een ander bandje horen, een Nederlands bandje. En ik heb er maar één uitgezocht.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want het is, de band heeft nogal wat wisselende stijlen. En als je dan één album maakt met 12 nummers, dan loop je de kans dat je ongeveer 12 verschillende stijlen erop staat. En ik heb er één bij staan waarvan iedereen zei, oh, dat is heel erg U2-achtig.
1: En hoe heet het en welk bandje is het?
0: Het is het bandje Jambek Ver. Aangevraagd door
1: en hoe heet het nummer, weet je dat?
0: Het nummer heet Big Ben. En dat gaat over de Big Ben in Londen.
1: Tuurlijk, ja.
0: En als je goed oplet, dan hoor je hem in het gitaarspel, hoor je de Big Ben al wel voorbij komen. En dan langzamerhand gaat iedereen meedoen. Maar luister maar.

0: Awesome, Big Ben. En we duiken weer even naar het Puttense nieuws. En zomers zingen in de Zuiderkerk in Putten. Christelijk koor Jedi, ja, organiseert op vrijdag 3 juli een zomers zingen in de Zuiderkerk in Putten. Avond staat in het teken van het thema Gloria aan God en is toegankelijk voor jong en oud. Psalmen en geestelijke liederen worden gezongen en begeleid door orgel, piano en panfluit naast Jedit. Ja, hoe spreek je dat uit, mannen?
1: Ja. Jedit, ja, dat is een hele goeie.
0: Oh ja, ik denk jij komt wel een beetje hier
1: van de Veluwe.
0: Nee, ook niet. Nou ja, echt is uit, ook het koor echt is uit Heerde verleent de medewerking aan de avond. Ze staat, Jedi Ja, staat onder leiding van Michelle Snoek en Marije Ebbers. Het koor Ichtes wordt geleid door Harry Stijf. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Marije Ebbers op piano, Harry Stijf op orgel en Aniek van Dam op de panfluit. Het is aan de Zuiderkerk aan de Beulenkampsteeg 5 in Putten. Vanaf 7 uur zijn de bezoekers welkom. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Nou, dat is dus 3 juli. Hè? Ja. Dan hebben we nog Putten wil een fietspad aan de Arnhemse Karweg vernieuwen. Karweg, maar wanneer? Ja.
2: Ja, voor onze vraag en voor u een weet.
0: Ja, precies. Dan denk ik van ja, dat kan wel in de krant zeggen wanneer gaan we dat doen. Maar ik denk dat...
2: Als je het als journalist niet weet, dan wordt het een beetje hopeloos. Hè? Ja.
0: En dan gaan we naar Harderwijk. De zaterdagse files op de Strookelweg dwingen de gemeente en verenigingen tot overleg. Dat zal ze leren. Vaak enorme verkeersdrukte op vooral zaterdagochtend op de Strookelweg, waaraan zowel sportclubs als scoutingsterreinen liggen, leidt tot onveilige situaties. Maar kan op korte termijn niet zomaar worden opgelost. Dus feitelijk kan je wel overleggen. Maar het antwoord is al gegeven. Het is niet op te lossen op korte termijn.
2: Het begint bij overleg. Maar ja, we hebben het inmiddels over Ermelo-Harderwijk inderdaad. Het is, ja, het wordt steeds drukker daar. Ja, ja. Klopt. Hopeloos.
0: Nou, dan blijven we nog even in Harderwijk. Gemeente Harderwijk verhuurt geen buggyfietsen meer vanuit bewaakte stallingen naar Academiestraat. Wat nou weer dan?
2: Alleen fatbikes verhuren ze nog.
0: Oh, oké. Okay. De reden is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van de fietsen. Bij een ongeval moet worden aangetoond dat de fiets op het moment van verhuur... Och, krijgen we dat weer. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Nou ja, dan geen buggyfietsen meer.
2: Weer een lolletje wegbezuinigd. Jammer,
0: ja,
2: hoor.
0: Ja. En dan Harderwijkse wint brons op de European Transplant Games. En de 57-jarige Harderwijkse Josefe Hoeven won de bronzen medaille bij het bowlen. En dat zijn allemaal deelnemers die een transplantatie hebben gehad van het een of ander. Ze kregen een nieuw hart 8 jaar geleden.
2: En nu gewoon lekker aan het bowlen en nummer 2 in Europa.
0: Ja.
2: Ja, dan heb je wel weer wat bereikt, hè?
0: Oh. Ja, maar bronzen, volgens mij.
2: Oh, bronzen medaille.
0: Ja, ja, nummer 3.
2: Jammer.
0: Ja.
2: Nou, over 4 jaar goud. Huh?
0: Ja, oké. Okay. Nou, gefeliciteerd daarmee dan. Dan blijven we nog even in Harderwijk. Puttense Sarien. Oh,
2: we gaan naar Putten.
0: Ja. Schreef een dagboek over haar burn-out. Ik was mijn oude ik niet meer. Ja, die burn-outs zijn vervelende dingen.
2: Ja, ik heb er genoeg van, heet dat boek. Nou ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik heb er genoeg van, zo heet het. Goed gedaan, Sarien. Ik hoop dat het 40% van Nederland heeft een burn-out. Dus ik denk dat dit een bestseller wordt, joh.
0: Oké, 40%. Dus dat betekent dat hier toch 1,2 mensen een burn-out hebben gehad. Ed, hoeveel burn-outs heb jij gehad?
3: Volgens mij nog geen 1.
0: Nog geen?
2: Applaus.
0: Oei, dan wordt er 1,2.
2: Ik heb er al 3 achter de rug. Dus,
0: je hebt er 3 achter de rug?
2: Ik vijzel het gemiddelde omhoog.
0: Oké, nou.
2: En jij dan?
0: Ja, daar hoef ik me geen drukte mee, maar je hebt er al 3 gehad. Dus in dit gezelschap komt niemand meer aan de beurt.
2: Kun jij op 0 blijven staan. Heel
0: dank je wel, André. Goed bezig. We gaan naar een volgend plaatje. Die had ik van jouw lijst klaargezet.
2: Ja, welke was dat?
0: Oh, Call of the Wild.
2: Ook weer electronic dance music.
0: Oké.

0: Hallo.
1: Hallo, daar zijn we allemaal met z'n allen weer. Call of the Wild hadden we gehad.
0: Ja, houseplaatje.
1: Ja, en dan...
0: Wat had jij er net opgegooid? Wat was dat net?
1: Hiervoor, Georgie Davis met Blackstar, heel oud plaatje.
0: Oh ja.
1: En ja, ik zie op jouw lijst de script staan.
0: Ja, vind jij wel leuk, of niet?
1: Nee, de script vind ik wel een of twee plaatjes zijn er die ik sowieso leuk vind. Ik ken er niet zo heel veel van.
0: Ja, dit is een bekende.
1: Ik doe niks volgens de script, dus wat dat betreft valt dat allemaal
0: We zitten op kwart voor elf, maar we gaan even break even. Gaan we...
1: Ja, voor de mensen die denken, hey, maar je hebt Ronnie nog helemaal niet gebeld. Nee, dat klopt. Ronnie had mij een berichtje gestuurd naar de vergadering om 10:15. Dus of ik een uurtje later kon bellen. Dus die bellen we om 10:45. Dus kunnen we nu nog even naar de regio. Oeps, wat heeft die man een lui oog. Eens even kijken. Jongeren houden het hoofd koel tijdens de 7 dagen van Water Challenge van GA Harderwijk. Timo en Jace gekroond tot winnaars. Nou, van harte gefeliciteerd. Eens even zien, dan hebben we nog... Stijn de Leeuw geeft het leven op straat een gezicht in Moonlight Motel dat naar de grote zaal in Harderwijk verkast. Oh, belangstelling voor Moonlight Motel van Stijn de Leeuw is zo groot dat de voorstelling is verplaatst van de Catharina Kapel naar het podium Het Garnizoen op vrijdag 18 september. Weet je dat zo, Ed? Want jij komt er wel in die podia. Hoe groot is het verschil tussen Garnizoen en Catharina?
2: Garnizoen, daar kan dik 600 man in.
1: 600? Oké, okay, ja. Dan.
2: En Catharina Kapel is nog geen 200, denk ik.
1: Zoiets, nee, hè? Precies. En dan heb je nog een bovenzaal en een benedenzaal.
2: Ja, boven Catharina. Is echt theater en beneden is dan meer expositieruimte.
1: In theater kunnen er nog wel 200 in?
2: Nou, misschien net. Maar voor mij is dat te proppen.
1: Ja, ik dacht altijd dat zo'n beetje 100, 120, dat het dan wel ophield. Bij de
2: ja, dat zou best kunnen. Ja.
1: Maar dan
2: ja.
1: 600, dat gaat niet zoen. Ja, ja. Nou, mooi.
0: Mooie upgrade.
1: Ja, dat, fijn voor een artiest dat je dat mee mag maken. En de kinderen van CBS Triangle doen een sponsorloop voor UNICEF. Ook hebben ze afgelopen week gedaan. Ondanks het warme weer. Zie, die kindertjes kunnen dat wel met het warme weer. Ja. En de volwassenen maar piepen, alles moet afgelast worden.
0: Ja, is een goeie, ja.
1: Ze hebben de beste beentjes voorgezet. En eens even kijken of er nog bij staat wat ze dan opgehaald hebben. Of er nog een bedrag bij staat.
0: Geen totaal bedrag. Maar die kinderen zijn onverwoestbaar, hè? Die maak je niet gek met 36 graden.
1: Nee, echt niet. Dat is het
0: idee.
1: Nee.
0: Netjes hoor.
1: Ja, goed bezig, kids. En dan hebben we actrice, presentatrice en schrijfster Lisa Sips. Wie kent haar niet uit Goede Tijden, Slechte Tijden?
0: Waar komt ze daar vandaan? Ja,
1: daar schijnt ze in gespeeld te hebben.
0: Bekende naam, ja.
1: En ze komt geregeld terug in Harderwijk, want daar komt ze vandaan schijnbaar. Het is de plek waar ik helemaal mezelf kan zijn. Nou, dat is heel fijn.
0: Hele goede zaak.
1: Ze begon met toneellessen in het kunstcentrum Het Klooster. Maakte naam als actrice in de Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. En verhuizen ze op haar 17e naar Amsterdam. Ja, kijk, uiteindelijk gaan ze er toch allemaal van tussen.
0: Ja. Amsterdam, daar gebeurt het, hè?
1: Ja, en toch keren Lisa Sips elke keer weer terug naar haar geboortestad Harderwijk. Zo'n fijne plek voor mij.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, jij hebt je bedrijf in Harderwijk zitten, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En merk je nog verschil, Ermelo-Harderwijk?
2: In welke zin?
1: Nou ja, de zin die jij wil bij jou. Als jij,
2: nee, volgens mij is Ermelo-Harderwijk, dat is bijna één ding al geworden, of niet?
1: Ja.
0: Zit nog een half weilandje tussen.
2: Ja,
0: maar ik heb het over, ik bedoel, er zit toch wel een wat meer stadse karakter, Harderwijk.
2: Dat, ja,
0: bedoelt Bas misschien.
1: Mentaliteit van Harderwijkers is wel wat anders dan
0: wel iets anders Ermelo, dan Ermelo.
1: Volgens mij. Maar ook wel anders dan Putten. Ik weet nog wel dat ik in de Achterhoek, dat ze zeiden, waar ga je naartoe verhuizen? En dat ik dacht van, ik ging naar Ermelo.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, maar daar scoor ik niet mee als ik dat in de Achterhoek ga zeggen. Dus ik zei, ga naar Harderwijk.
0: Oh, ja.
1: Dat was dan voor mij, zeg maar, van die drie plaatsen, het meeste die idee dat ik zei, nou, daar kom ik nog wel mee weg.
0: Kom je veilig mee weg, Bas. Ja, klopt, dat is herkenbaar. Ik doe het ook wel eens. En, want Ermelo, weet je wel, dan is meteen de kazerne, zit je op de kazerne en weet je wel... ga je op de hutje op de hei wonen? Dat is Ermelo, weet je wel. Of ga je verdwalen in het bos? Nee, Harderwijk heeft klas. Hè? En tegenwoordig is het ook een beetje culinair. Hè? De culinaire Hanzestad aan het meer.
1: Ja, dat Hanzestad. In de Achterhoek hebben ze daar niet zo heel veel mee. Maar toen was het meer van Ermelo. Dat was eigenlijk, oh jee, dan kom je op een... ga je 20 jaar terug in de tijd. En, godsvrezende Bijbelbelt en zo. Putten was nog wel erger, maar dat kwam niet eens in beeld. Uiteindelijk heb ik 15 jaar in Ermelo gewoond. 10 jaar in Harderwijk en nu ook alweer 10 jaar in Putten. Zo. Dus ik heb ze alle drie gehad.
0: Ja, je zit veilig. Je hebt je sporen overal verdiend. En niemand kan jou maar meer wat maken. Want...
1: Nee, en wat ik er ook van vind, ik ga ergens doodgevonden worden.
0: Ja.
1: Zijn ze, dat wil ik nog niet doodgevonden worden. Nou, in mijn geval zal het echt wel zo zijn hoor, want ik ga er niet van weg.
0: Nou, wacht er nog maar even mee, Bas. We hebben hier nog. Ga nog maar lekker 15 jaar door.
1: Oh
0: hier.
1: Ja, harde wind blaast een boom om in Harderwijk. Een geparkeerde auto raakt beschadigd.
0: Heftige foto erbij.
1: Ja.
0: Nou, de brandweer die is er snel bij. Maar ja, dat zo'n autootje, ja, het is een Opeltje. Ik rij ook een Opel. Ze moesten de storm moest de Opels wel hebben van het weekend, ja. Jammer voor die eigenaar. Maar hij ziet er heel uit. Beschadigd.
1: Ja, wat zijn er te kijken? Dat valt volgens mij reus mee.
0: Ah, is wel wat gebeurd hoor. Maar ja. hij is niet totaal los.
1: Huh? Maar waarom zouden ze die Opels moeten hebben? Omdat ze Duits zijn?
0: ja, precies, ja. Geben Sie meine Fahrrad zurück.
1: Ja, hoor, een grote maul. Hoppata, een boom erop. Nou goed. En dan Stichting Durf de Droom Harderwijk. Die maken een design voor de Wensbal 2026. En dat is een brug die daarop staat. Dat doen ze elk jaar, komen ze met zo'n wensbal. Heb jij de vorige wensballen allemaal al in huis, Edwin?
2: Nee, ik heb ze helaas nog niet compleet.
1: Helaas, meen je dat? Helaas. Of is het weer de sociaal wenselijke...
0: Nee, heb je kerstboom, normaal gesproken kerstboom? Met kerst?
2: Ja, altijd.
0: Oh, dat wel, want ik niet. Ik doe niet aan een kerstboom. Maar
1: heb jij een kerstboom?
0: Ja.
1: Ah, leuk. Ik had al begrepen dat mensen uit de protestantse hoek dat die nooit een kerstboom deden.
0: Ja, daar kom ik een beetje
1: dat dan alleen maar katholieke kerstboom, zeg
2: nee,
1: maar.
2: Ik vind dat wel gezellig.
1: Ja, ja, gezellig, ik vind het ook gezellig. Maar ja, ik heb een...
0: Jij doet er ook niet aan, geloof ik wel.
1: Nou, ik had er graag aan willen doen. Maar ja, ik heb niks te vertellen thuis.
0: Oh dus, nee, je hebt niks te vertellen, ja. Nee, precies.
1: Zij vindt een kerstboom helemaal niks.
0: Nou ja, het scheelt een hoop dingen. Want bij mijn buren ligt hij nu nog buiten. Dat vind ik ook. Weet je, ligt hij nu buiten helemaal bruin, weet je wel.
1: Dat zou ook wat. Hè? En dan een paar dagen in het jaar hoort die boom bij het gezin. En dan kan hij ook...
0: Echt zielig, hoor. Echt zielig voor zo'n kerstboom. Gewoon wat meer respect voor die bomen.
1: Ja.
0: Maar zo'n balletje, ja, zo'n vissersbrugballetje van die stichting.
1: Ja.
0: Je kunt hem aanschaffen. Of niet? Staat dat erbij?
1: Ja, je kan hem aanschaffen.
0: €10. Ja.
1: Ja, en ze zijn verkrijgbaar via durfdedromenharderwijk.nl/wensbal. Nou, dan gaan wij weer even een nummertje draaien. En laten we er eens een bluesnummer tegenaan gooien.

Zo, nou, dat was even een bluesbandje zo net voor het scheiden van de markt. Ja, dat had je gedacht, hè? Ah, hij wil nog even doorgaan. Nou, oké, ik gun je die 50 seconden na het nieuws.

0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Jan van de Putten met het NOS Journaal.
2: De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was een break-even van de script van de lijst van André.
1: Ja, Monsieur André, ja. Monsieur van mijn André, lijst en ja, in het laatste uur alweer.
0: Ja, het schiet aardig op en we hebben nog een aantal nummers. Dus ik ga ze gewoon maar even er allemaal ingooien in de player. Want dan hebben we ze allemaal maar gehad, hè.
1: Dat sowieso. En die nieuwtjes, zijn we door de nieuwtjes een beetje heen dan al?
0: Nee, ook nog niet. Dus daar moeten we ook nog van alles aan doen. En nou, dan gaan
1: komt
0: we dus...
1: Net wel, goed, net wel goed, denk ik.
0: Ja, daar komt...
1: En Ronnie, moeten we ook nog bellen, Joost, straks?
0: Ja, Ronnie moeten we ook nog bellen. Dat is om over 8 minuten, zeg maar. Nou, we gaan even kijken naar wat nieuwtjes. Ermelo sluit extra afvalheffing voor papier voorlopig uit. Een hoop gedoe met het papier, hè?
1: Ja, dat was eventjes...
0: Eerst krijtjes, toen weer de container. Nou is de uitsluiting wordt voorlopig uitgesloten.
1: Typisch Ermelo, hè? Ze weten niet wat ze willen daar.
0: Ja, en dan binnenkort kun je waarschijnlijk toch betalen.
1: Ja, want, dat is nieuw voor mij.
0: Voorlopig uitsluiten, hè?
1: Maar dat is nieuw voor mij dat je moest betalen.
0: Nou. Nee, nou moest. Dat gaat dan waarschijnlijk gebeuren, omdat het op een andere manier opgehaald wordt.
2: Maar dan begrijp ik dat je ook weer een container krijgt, dus... Voor papier.
1: Ja, want die blijft sowieso. Je hebt daar sowieso nu twee systemen. Je hebt die vereniging volgens mij. Die
0: nee, dat gebeurt niet meer.
1: Dat gebeurt niet meer?
0: Dat is gestopt.
1: Dat is helemaal gestopt al.
0: Oh, dat is helemaal gestopt, ja.
1: Oh, dus nee,
0: dus je krijgt nu kratjes of een container.
1: Ja, ik heb al kratjes.
0: Je hebt al kratjes. Nou, dan krijg je dus een container.
1: En maar dat geld, hoe gaan ze dat geld? Gaan ze natuurlijk jaarlijks gewoon in de dan waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk. Voorlopig nog niet, maar waarschijnlijk binnenkort wel.
1: Ja, want het is een zootje hoor. Ik bedoel, maar ik zag ook wat er vorige week aan de weg stond, joh. Mensen met plastic, gewoon met tape op dat... Ik bied het netjes aan, maar gewoon wat voor rotzooi ze aan oud papier aan de weg zetten. Waar dus allerlei extra werk aan is. Ik zeg, schandalig. Maar goed, ja. Ik ga me niet, als je daarmee gaat bemoeien, dan word je helemaal gek.
0: Ja, precies. Dan heb je een dagtaak hoor. En de gemeente Ermelo heeft locaties aangewezen waarbinnen het verboden is op openbare plaatsen alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dus daar hebben ze weer iemand nodig die dat kon proeven. Ja, want hoe weet je van tevoren of iemand wat voor soort flesje zit te lurken?
1: Het zal iets voor mij zijn, joh. Dan kan ik weer mijn controleursfunctie oppakken daar, joh. Ja.
0: Maar ik dacht dat überhaupt in de openbare ruimte verboden is om alcohol te drinken, toch?
1: In Ermelo blijkbaar nog niet.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken, denk ik. En dan burgemeester Joon uit Harderwijk heeft weer een column geschreven. Hij ziet mannen van vriend en broeder veranderen tijdens bezoek aan het weeshuis. Nou, wie dat wil lezen moet even naar de Harderwijker Courant de column van de burgemeester vinden. En dan wordt er in Ermelo nog even gesteggeld en onderzocht of er belangstelling is voor een tweede weekmarkt. Die is elke dinsdag gezellig druk, maar dan willen ze nog een tweede. Jullie zitten allebei in Ermelo.
1: Ja, klopt.
0: Hoe groot is die kans? Is die behoefte er, denk je?
1: Nou, voor de tweede dag. Ja.
2: Ik zie die kans wel klein, denk ik.
1: Ja, ik kom er zelf niet zo vaak een enkele keer op de dinsdag. Maar wou je zeggen dat er dan een woensdag bij... Bedoelen ze dat? Of,
0: ik wou niks zeggen, maar ze onderzoeken of er nog een tweede bij komt. Dus dat lijkt me dan
1: anders,
0: een donderdag of een vrijdag.
2: Ik hoorde iets over de vrijdag, ja.
1: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat ze maar een pilot uit moeten gooien. En als er niemand komt, dan verdwijnt het vanzelf weer.
2: Ja, de markt in Ermelo is helemaal niet zo groot.
1: Nee, is niet zo groot. Dus vandaar dat ik, zou ook een soort op de dinsdag nog een andere locatie erbij. Zou natuurlijk ook kunnen, hè? Twee locaties op dinsdag met extra kramen. Maar goed, we gaan het wel meemaken wat ze daar
0: doen. Ja, we wachten het wel af. En dan mocht je het uiterlijk vertoon nog belangrijk vinden, ga dan eens kijken bij Natuurlijk Nadien.
1: Ja.
0: Een nieuw schoonheidsspecialist in Ermelo. Nou, Nadien zelf ziet er goed verzorgd uit.
1: Ja, die heeft voor elkaar.
0: Met een holistische visie. Wat is holistisch?
1: Ja,
0: dat is dan met zo'n hologram, toch?
1: Nee, precies. Inderdaad. Alles in één. Ik bedoel, alles wat je op je gezicht gesmeerd wil hebben, krijg je tegelijkertijd. Weet je wel? Holistisch.
0: Ja, oké. Nou, zoiets. Goed. Dan gaan wij naar het volgende nummer alweer. En dat is...
1: The Gorillaz.
0: Ja.

0: Zo, dat was hem.
1: Goedemorgen, Steve Hermeloos, Peter Patroni.
0: Ja, daar waren we dan.
1: Goedemorgen.
0: En nu zelfs met drie man sterk.
1: Met drie mensen, jongens.
0: Ja.
1: Het wordt steeds fijner.
0: Ben je blij dat de hitte weer over is een beetje?
1: Ontzettend blij.
0: Ja, want had je er heel erg veel last van?
1: Nou, de temperatuur liep hier aardig op,
0: ja.
1: Kan ik je vertellen.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Hoe warm hadden jullie het in de hut?
1: 34,5
0: hebben we gehaald. Oh, dan. Had je net zo goed buiten kunnen gezien.
1: Dat bedoel ik. Ja. Heb ik ook overwogen.
0: Ja. Goed. Maar en dan, wat heb je door de activiteit?
1: Wat hebben we in aanbieding?
0: Ja, die gaan nu wel door, hè, de activiteit. Dat is dan wel een voordeel, hè?
1: Ja, klopt. Alleen maar voordelen hieraan.
0: Okay.
1: We hebben vanavond een lezing Land van de Jonker. Historici Evert de Graaf en Bert Paasman die verzorgen een bijzondere lezing over het leven op de Veluwse landgoederen, die bekend staan als het Land van de Jonker. Aan de hand van historische verhalen, herinneringen en bijzondere anekdotes worden bezoekers meegenomen naar een wereld die grotendeels verdwenen is. Tijdens de presentatie worden een groot aantal afbeeldingen getoond van fotograaf Brand Overeem. Centraal staan de landgoederen Volenbeek, Gerven, Hel, Appel, Salentijn en de Berenkamp, die in de vorige eeuw eigendom waren van de adellijke familie van Haarsma de Wit. Tijdens de lezing wordt niet alleen aandacht besteed aan de adellijke families, maar ook aan de mensen die de landgoederen draaiende hielden. De pachters, de bosarbeiders, de rentmeesters en de jachtopzieners. De lezing die vindt plaats in de Reobotkerk aan de Dirkstaalweg nummer 43 en begint vanavond om 19:30 en is gratis toegankelijk. Dan gaan we morgen hebben we het filmhuis Ermelo met de films Wuthering Heights. De jonge Heathcliff komt als vondeling terecht op het afgelegen landgoed van de rijke familie Earnshaw. Al snel wordt hij verliefd op de dochter des huizes, Catherine genaamd. Hij ontwikkelt een intense relatie met haar die verregaande gevolgen zal hebben voor de familie. De film is morgenavond om 8 uur te zien in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En de kosten zijn €10 per persoon. Aanmelden dat kan via de website filmhuisermelo.nl. En dan hebben we woensdag de wielerronde Horst en Tellecht. De Ermeloze wielerronde die start en finisht bij de Goede Herderschool aan de Zeeweg. En de renners koersen via het Rode Schuurdewegje Slagzeeg. Zeeweg, om vervolgens weer bij de Goede Herderschool uit te komen. Dus kom zeker even kijken daar. Tussen 6:30 is het evenement. En dan hebben we donderdag hebben we een lezing. Patricia Snel, de Wees van Westerbeek. Patricia Snel die brengt een nieuw boek uit, De Wees van Westerbeek. En over dit nieuwe boek en het verhaal dat erachter zit, komt ze donderdag een lezing geven. En de lezing vindt plaats bij boekhandel Riemer en Walinga, de Stationstraat 131. En die begint om 19:30. De kosten zijn €7,95. Patricia Snel is bestseller, auteur en schrijfcoach. En ze schreef diverse succesvolle thrillers, waaronder De Vondeling van

0: Zo, dat hebben we dan weer gehad. Wie was het? Ik had het zelf ingestart. Dus we gaan nog even kijken naar de laatste berichten. Oh. Ja, dag. Ik ga ermee. Ik ga even rustig aan doen, Daria. Er wordt met Stichting Leergeld voor de zesde keer een zomerschool georganiseerd. En hier werken ze stiekem aan zelfvertrouwen. Op zich vind ik het een goed plan dat mensen die, of jongeren die een achterstand hebben, een zomerschool. Maar ik denk dat de meeste leerlingen dat toch wel ervaren als een straf.
1: Met 36 graden wil je naar de Randmeer en wil je het water in.
0: En de rest van de klasgenoten die hoeft dat allemaal niet. Dus ik weet niet of dat... ik snap het principe, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel wat schade aanricht. Strabant keert weer terug en dan wordt Harderwijk weer één groot podium. Nou, wanneer gaat dat gebeuren?
1: September pas.
0: Pas in september, dus daar kunnen we nog wel een keer op terugkomen. Dat kan later dan nog wel. Dan hebben we... Oh, dit hebben we al gehad. Nou, dan hebben we alle nieuwtjes gehad. Nee, eentje nog. Van de Bergpakket heeft Job Priem een bolderkar geschonken. Nou, dat is mooi, want Job had die nodig en die krijgt dat dan cadeau. Gefeliciteerd, Job, met deze gift. Ja. Dan gaan wij naar de hashpipe.
1: Zeker. Ja, dagelijks, joh. Nee, geintje. Maar Weezer uit Californië, ja, dan weet je het wel, hè?
0: Dan weet je het wel, ja.

0: Zo, dat was Wieser. En met Hashpipe. Nou, ik begrijp dat je er wel van genoten hebt.
1: Ikke, bedoel je? Onze gast Edwin?
0: Nee.
2: Ik ken het niet.
0: Jij kent geen hasje, hè? Nee. Edwin, komt.
1: Geen pilletje, geen hasje, geen biertje, niks hoor.
0: Nee.
1: Helemaal droog.
0: Wij waren serieuze muzikanten, hè? Dat soort dingen gebeurden niet. Nee, dat kon niet. Want dan had je de controle, was je helemaal. Ja, maar hoe zit dat, hè? Heb jij dat wel eens verbruikt? Ja, toch?
1: De hashpipe, ja.
0: Ja,
1: natuurlijk. Ja, zeker. In mijn studententijd zeker.
0: Maar aan de andere kant heb ik je leren kennen als iemand die toch wel heel erg veel behoefte heeft.
1: Analytisch en
0: controle.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En hoe moeten we dat dan zien?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, nu duur ik rustig aan. Maar dat heeft ook met leeftijd te maken. Oh, ja. Maar je moet, wat is het? Hoe zeggen ze het ook alweer? Beproeft alle dingen, behoudt het goede. Hè? Dat is een mooie. Daar kom ik een heel eind mee.
0: Oké.
1: Dat is zeg maar de zoals op de Veluwe benaderen, weet je. Ja. Dus mik alles erin en word je er ziek van, dan moet je ermee stoppen. Maar ik wil nog wel, daar kunnen we nog wel eens een volgende uitzending misschien een keer aan besteden van DMT. Dat moeten we iets meer gaan gebruiken op de Veluwe, denk ik. DMT.
0: DMT, wat is het dan?
1: Dimethyltryptamine. En dan schijn je dus, iedereen schijnt daar dan ontmoeting te krijgen met groene elfjes. Die allerlei waarheden en liefde.
0: Ach, weer die groene elfjes. Is het niet even wat anders te kopen?
1: Ja, dat wordt gewoon een beetje we moeten wat meer Efteling op de Veluwe hebben hier. Maar gaan we even naar de Culture Club, of niet?
0: Ja, daar gaan we naartoe. Ja, maar ik wil even kijken. Je deed net even een slogan die je er even uit dondert. Kan je daar nou overheen, Ed?
1: Nee, daar kan ik echt niet overheen. Beproeft alle dingen, behoudt goede. Nou ja, do you really want to hurt me?
0: Dus jij zegt ook, nou, laat maar eens even voelen hoe dat sadomasochisme aanvoelt, bijvoorbeeld.
1: Prikken met Jap.
0: Oké, wat doet hij nou dan? Oh.
1: Nou. Dat is helemaal gek. Hij heeft een pilletje op, joh.
0: Ja. Nou, dan zou... Oh, ja, komt-ie, hoor.

0: Ja, dat was hem, Joe Boy George, ja. Met Do You Really Want To Hurt Me?
1: Ja, dat vond ik altijd wel. Dat was altijd de vraag. 20 jaar geleden wilde ik hem inderdaad wel een bats geven, die Boy George. Voor een rare gast vond ik het. Maar nu vind ik het een heel mooi nummer, weet je wel. Maar toen nam ik het letterlijk. Do You Really Want To Hurt Me? Weet je wel, een vraagteken. Dacht ik, ja, ja vriend, als jij met je gekke pakkie hier door de straat komt lopen, dan...
0: Dan wil ik jou wel op je wensen...
1: Ja, maar inmiddels heb ik paradijsvogels wat meer leren omarmen, weet je wel. Die hebben we nodig.
0: Ja, oké. Dus ja, paradijsvogels zijn welkom in Ermelo.
1: Ja, ja. En omstreken.
0: Huh? Nou, en voor die tijd deed je het zonder hun, zonder de paradijsvogels.
1: Ja, misschien was ik er... misschien heb ik het verlangen inmiddels gekregen om er zelf één te zijn, weet je wel. Een paradijsvogel. Oh, oké.
0: Nou, Rob de Nijs, die brengt dat voor jou onder woorden, hoor. Zonder jou.
1: Ja. Wat moet hij zonder mij, hè?

0: Donovan met Sunshine Superman. Nou, die man die heeft hier ook even naar buiten gekeken, want we krijgen het zonnetje steeds meer. En we hadden ook nog, hadden we nog verzoekjes openstaan.
1: Ja, we hebben nog één verzoekje openstaan van Erik Ras. En die gaan we er nu injassen. Dus daar komt-ie.

0: Locomotief van Guns N' Roses, het laatste verzoekje, komt van Erik Ras. En daarmee zijn we toe aan de afsluitende fase.
1: Ja, het is opeens voorbij.
0: Ja,
1: nou, wat, leuk dat, ja?
0: Wat, ja, wat, maar je wou ergens aan beginnen aan zin.
1: Ja,
0: ik wil zeggen, wat wil je de luisteraar meegeven, maar... Je begon al ergens mee, dus.
1: Ja, nee, de locomotief was al aan het rijden. En, maar dat maakt verder niet uit. Ik vond het leuk dat Edwin even langs kwam vandaag.
0: Ja, zo zien we weer. Hè. Mensen kunnen spontaan binnenkomen vallen.
1: Leuk.
0: En dat gaat dan zomaar een andere kant op.
1: Die, en ik heb ook genoeg plannen. Ik ga weer terug naar... Edwin is inmiddels weg en ik ga ook weer terug richting Ermelo. Naar de vlindertjes en de zweefvliegen en de groene elfjes... Kijken wat er te beleven is daar. Genoeg te doen. En jij dan, plannen? Je had,
0: ik ga vanmiddag proberen om... nou ben ik weer even wat kwijt.
1: Met die muziek. Je wilde met de muziek bezig, hè?
0: Ja, precies. Dus dat wil ik eens even gaan bekijken. En voor de rest gaan we het meemaken. Hè? Dus. Ja.
1: Wensen wij ook weer iedereen een... prettig alle luisteraars en meeluisteraars en toehoorders. Een prettige maandag, prettige week. En volgende week niks bijzonders, hè? Feestdagen zijn voorbij. Dus dan hopelijk met een normale Hollandse zomerdagen kunnen wij op de maandag weer verder.
0: Ja, en ik zeg ook tegen jullie, laat veel hoe we aanstaan, komen wij elkaar vanzelf weer tegen. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar en tot de volgende aardbeving.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen staat 4 kilometer file tussen Ochten en Andelst. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met een lekke band. Een 4 kilometer file op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Elst en Bemmel. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A15 Gorkum-Nijmegen. Bij Bemmel is de vertraging 10 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het kabinet houdt in de nieuwe stikstofplannen voorlopig vast aan een bufferzone van 500 meter rond de Veluwe. Daarmee sluit het Rijk aan bij het provinciale stikstofplan van Gelderland, waarin eerder voor deze afstand werd gekozen. Een uitbreiding naar een buffer van 1 kilometer, zoals op andere locaties wordt overwogen, blijft voor de Veluwe volgens nog uit. De provincie Gelderland had eerder aangegeven het eigen stikstofplan in te trekken als het Rijk zou vasthouden aan een bredere bufferzone. Volgens het kabinet blijft de zone van 500 meter de uitgangspositie, waarbij ook buiten deze strook aanvullende maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de stikstofdoelen. De gemeente Ermelo zet de komende dagen strooiwagens in om preventief zout te strooien op wegen. De maatregel is bedoeld om schade aan het asfalt tijdens de verwachte periode van extreme hitte te beperken. Volgens de gemeente kan de temperatuur van donker asfalt in de volle zon oplopen tot 50 à 60 graden. Door zout te strooien wordt het wegdek gekoeld en wordt voorkomen dat bitumen, het bindmiddel in asfalt, zacht en plakkerig wordt. Dit verschijnsel kan leiden tot spoorvorming en beschadiging van het wegdek. Ook helpt het zout te voorkomen dat bitumen aan autobanden en carrosserieën blijft kleven. En tot slot, de 37-jarige vrouw uit Zeewolde, die maandagnacht overleed na een incident in een woning aan de Vlierbes, is overleden aan ernstig neurologisch letsel. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan Dagblad de Stentor. Voor betrokkenheid bij haar overlijden zit haar 33-jarige echtgenoot vast. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man langer in voorlopige hechtenis blijft, zodat de politie het onderzoek kan voortzetten. Hulpdiensten troffen de vrouw zwaar gewond en buiten bewustzijn aan. Ze werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze kort daarna aan haar verwondingen overleed. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. Op de N304 Ede richting Apeldoorn 5 minuten vertraging bij de aansluiting met de A1.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je wel luistert. Nou, zoals je weet maken we Almuno iedere week in een gezellige studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn alweer begonnen met Tammy Crest met het nummer Mahawina Tatit. De Malinese Touareg-band Tammy Crest stond afgelopen weekend gepland op het Musica Mundo Festival in Amersfoort. De band werd in 2006 opgericht op de grens van Algerije en Mali. Heerlijke desert blues. Tammy Crest betekent overigens verbinding in het Tamasheq. Nou, wij gaan straks praten met mijn grote vriend Martin Dirksen uit Harderwijk. En we gaan luisteren aan een prachtig gedicht van Petronella van het Goor, de Harderwijkse dichter. En het tweede uur. En het tweede uur dan staat Rosa Berman en mijn sluis hier gepland in Studio Live. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. Dankjewel. En wij gaan door naar Frankrijk.

Daniel Balavoine met Le Chanteur. De helaas op jonge leeftijd overleden Franse chansonnier Daniel Balavoine uit Alencon. Hij is maar 33 jaar geworden, heeft mooie muziek achtergelaten. Le Chanteur is daarvan een voorbeeld. En dan blijven we even in Frankrijk.

0: verdient applaus voor Alain Souchon met La Baisée. De minder dan 82-jarige Franse chansonnier Alain Kinast heeft onder zijn artiestennaam Alain Souchon 19 albums uitgebracht. Ik zag en hoorde hem een tijdje geleden in het theater Colisée in Roubaix, waar hij samen met zijn twee zoons Pierre en Oer een prachtig concert gaf. En er was mijn goede vriend en studiogast Martin Dirks ook bij aanwezig. Dag Martin.
1: Hoi Jap.
0: Je bent er. Welkom jongen in de studio. Ja, dat was een prachtig concert hè?
1: Dat was geweldig.
0: Super, hè? Hartstikke mooi.
1: Ja. Zo'n man toch op leeftijd. En nog zo fris. En dan met twee zonen.
0: Met zijn twee zoons erbij.
1: Ja, het was geweldig.
0: Voor een uitverkocht theater. De Fransen zongen sommige nummers ook allemaal mee. Hè. Dat was ontzettend leuk. Mooi hoor.
1: Ik ken de teksten dan niet. En jij ook niet. Jij denk ik beter, maar...
0: Jij doet je best hoor. We zijn alle twee fans van Franstalige muziek. Dus,
1: Maar het is geweldig om dan te zien dat Franse publiek zo enthousiast mee brult.
0: Ja, precies. En, ja, inderdaad.
1: En eigenlijk zoveel dat...
0: Wil je iets dichter bij de microfoon komen? Ja, zo. Ja, precies. Ja.
1: En zoveel dat de zanger soms helemaal niet meer aan bod komt.
0: Nee, precies. Nee, klopt. Leuke stad, hè? Hey, maar even over jou, want we kennen elkaar al een hele tijd. Je bent gepensioneerd, directeur van de jeugdzorg geweest in Overijssel. Je hebt in de psychiatrie gewerkt. Je hebt een heel werkzaam leven achter de rug. En je bent nog steeds heel actief, hè? Allerlei besturen en je bent ook actief geweest bij Apollo bijvoorbeeld. Heb je nog allerlei bekende schrijvers geïnterviewd? Dus,
1: Nee, dat klopt. In het verleden ben ik redelijk actief geweest.
0: Ja.
1: En nu probeer ik dat te vermijden.
0: Je wordt ook een dagje ouder. Hey, maar even anders. Waar komt jouw liefde voor de Franse taal en voor Frankrijk vandaan?
1: Ja, ik denk zelf, we hebben al meer dan 25 jaar in huis in Frankrijk.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je er niet onderuit. Wil je met Fransen communiceren, dan moet je Frans spreken.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: En een mooie manier is dan het samen over muziek te hebben.
0: Ja, precies.
1: En hier hebben wij het geluk dat in ons kleine dorpje, dat er, als we er zijn, juli, augustus, dat er ieder weekend wel een optreden is.
0: Ja.
1: En op die manier ga je wat verdiepen in die in Franse muziek.
0: Ja, ja. Het is zoveel, hè?
1: Ja, het is zo verschrikkelijk veel. Ja, en wat dan opvalt is dat, dat ook Fransen natuurlijk hun voorkeuren hebben.
0: Ja.
1: Maar een Franse artiest, die is misschien nog meer dan in Nederland. Ja, dat is een soort van volksheld.
0: Ja, exact. Zo is dat. En, de Fransen hebben wel veel achting voor de cultuur, om het zo maar te noemen. Hè?
1: Ja, misschien wel meer dan wij.
0: Ja, ik denk het ook wel.
1: En ook achting voor de geschiedenis.
0: Ja,
1: en toen bijvoorbeeld Johnny Holiday was overleden, een paar jaar geleden.
0: Nou,
1: dan zelfs de Franse president, die bemoeit zich ermee. Dat zie je in Nederland niet gebeuren.
0: Nee.
1: Weet ik niet wat beter is, maar... Maar in ieder geval, de Franse cultuur, dat die... Ja, die,

0: Ik zing liedjes ook.
1: Klopt.
0: Ja, zo zijn er zoveel te noemen.
1: Ja, heel veel, klopt.
0: Ik geloof het eerste waar we geweest zijn, dat was Axel Red.
1: Ja, klopt.
0: Die
1: ken ik toen. Die ga ik zo nog even draaien, hoor. Klopt.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar dat is ook een zangeres.
1: Maar dat is eigenlijk een Belgische dame. Hè?
0: Het is eigenlijk een Belgische dame. Klopt. Ja. Maar wat wel grappig is, is zeer populair in Frankrijk.
1: Ja, ja.
0: Zoals bijvoorbeeld ook Jacques Brel, een Belg is. Maar er zijn dus heel veel Belgische zangers ook, maar ook wel Canadese.
1: Ja.
0: Want het Franse taalgebied is natuurlijk veel groter dan Frankrijk zelf.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Dat is wel aardig. En wat ik net aardig vond, je begon met Balavin.
1: Ja, klopt.
0: En in jouw programma doe je natuurlijk ook heel veel Afrika. Die Balavin, dat is wel aardig. Die is dan geboren in Frankrijk, maar overleden in Mali.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Hij is overleden, dus ik denk, hier komt El Mundo samen.
1: Ja, dat is mooi, dat is mooi.
0: Frankrijk en Afrika komen die samen in Balavin.
1: Dat is mooi,
0: Die geboren is in Frankrijk, maar tijdens Parijs-Dakar.
1: Ja.
0: Overleden is tijdens een helikopterongeluk.
1: Oké.
0: En zo komt El Mundo...
1: Dat is een mooi moment om er nu eventjes aan te besteden. Even kijken, we gaan even luisteren, een klein stukje muziek.

0: Nee, dat is voor ons dus helemaal bekend. Hè? Als je bijvoorbeeld even kijkt naar AXA Red, die hebben wij gezien een keer in Amsterdam. En we stonden in een klein theatertje. Ik denk dat wij de enige Nederlanders waren. Zo, het waren alleen maar Fransen.
1: Nou, er stond heel veel Fransen en Belgen.
0: Ja, heel grappig.
1: En dat vond ik wel grappig. Want om ons, en naast ons stonden een paar mensen uit Toulouse.
0: Ja, precies.
1: En die
0: ja.
1: waren speciaal naar Amsterdam gekomen voor een concert van
0: AXA Red.
1: Van AXA Red.
0: Ja, leuke stad, hè. Heel leuk, hè.
1: En dat is natuurlijk geweldig om, om te zien.
0: Ja, precies.
1: Dat zo'n zangeres die in Nederland eigenlijk helemaal niet zo bekend is.
0: Maar ook even over Renaud. Want daar ben je nog bij geweest. Daar ben ik niet geweest. Maar dat was een beetje een deceptie, hè, geloof ik. Hè?
1: Nou, ik vond het... Ja, het was een deceptie. Want kijk, Renault is in Frankrijk wereldberoemd. Maar ik vond een geweldige zanger. Dus deze die zijn echt grandioos.
0: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Maar ja, het is toch een man die, ja, laten we even noemen, te veel gesnoven.
0: Ja, en met een groot alcoholprobleem. Hè?
1: En gedronken heeft in zijn leven. Klopt, en dat kun je ook zien. Dus hij komt... Ja, hij komt zwetend het podium op en gaat regelmatig zitten, probeert een checkie te pakken. Maar het mooie is, ik denk dat hij 30% gezongen heeft en de rest brult de zaal mee. Dus dan deed hij de microfoon richting de zaal en de hele zaal
0: niet veel te doen,
1: brult mee, hoefde niet veel te
0: doen. Nee, klopt. Ja.
1: Een toegifte kwam die nog nauwelijks aan toe, dus dat ging al bijna niet meer.
0: Is toch later.
1: Maar de sfeer, dat was eigenlijk geweldig.
0: Ja, klopt.
1: Maar eerlijk gezegd, zingen kon hij niet meer.
0: Nee, dat klopt. Nee. Nou, nog even over het prachtige plaatsje waar jullie je huis hebben in Frankrijk. Hè. Ik ben een tijdje terug ook geweest op uitnodiging van jullie. En hebben ook genoten van het prachtige dorpfeest. Dat is misschien wel leuk om dat even te omschrijven. Misschien kan je iets over vertellen. Dat is wel leuk. In Kool.
1: We wonen al heel lang in een klein dorpje.
0: Heel klein dorpje.
1: 600 mensen.
0: Ja.
1: Kool heet het, op zijn moeilijkst. Q-U-E-A-U-X. En dat dorpje heeft het geluk van een hele actieve burgemeester. Die heel veel muzikanten inhuurt en vraagt. Dus juli, augustus, iedere vrijdagavond is daar een geweldig concert.
0: Precies,
1: In het dorp wonen 600 mensen, maar bij de concert komen wel 1500 mensen.
0: Ja.
1: En voorafgaand aan dat concert, aan hele, hele lange tafels, wordt er gegeten. Een 3-4 gangen maaltijd voor een hele bescheiden prijs.
0: Precies,
1: en daar wordt dan weer het concert van gefinancierd.
0: Ja.
1: En dat is een geweldige ervaring mee te maken.
0: Ja, prachtig.
1: Iedereen is vriendelijk en aardig.
0: Ja.
1: En iedereen danst na afloop.
0: Ja.
1: Jonge mensen, oude mensen.
0: Een mooie stad.
1: Zeg maar van 4 jaar tot 100 jaar.
0: Ja. Ja.
1: En dat maakt het, zeker als het lekker weer is... Ja, geweldig.
0: Nou ja, dat is ook wel de prachtige van de Franse campagne. Hè? Dat mensen uit kleine dorpjes die gewoon bij elkaar zijn. Lekker eten en een goede muziek luisteren. En genieten, zeg maar. Hè? Op zijn Frans. Hartstikke leuk.
1: Ja, dat klopt. In Nederland hebben we natuurlijk ook wel kleine dorpjes.
0: Zeker.
1: We hebben ook hele
0: zeker.
1: Actieve gemeenschappen.
0: Ja.
1: En, maar dat zijn zaken die...

0: die je eigenlijk in grote steden bijna niet meer tegenkomt.
1: Nou ja, afgelopen weekend hadden we hier in Harderwijk dus ook, en ook niet alleen Harderwijk, maar allerlei andere plaatsen, ook gluren bij de buren. Hè. Dat doet mij dan ook een beetje aan Frankrijk denken. Hè. Ja, van allerlei tuinen kunnen genieten van mooie muziekjes, mensen zijn vriendelijk. En dit is een heel gezellig sfeertje eigenlijk. En dat vind ik wel ook een beetje Frans eigenlijk wel.
0: Absoluut, ja. Absoluut.
1: Goed, nou, we gaan genieten van het volgende stukje muziek. Komt-ie aan.

0: Benjamin Biolay met 15 oktober. Chansonnier en acteur Benjamin Biolay uit Ville France sur Saône maakt al jaren prachtige popliedjes. 15 oktober is een track van zijn laatste album Le Disque Bleu. Afgelopen 6 maart genoot ik samen met Martin van zijn concert in Theater Colisée in Roubaix, waar hij ook dit nummer samen zong met violist en zangeres Nati Cabrera. Wat een prachtig nummer was dat, hè?
1: Een heel mooi nummer.
0: Schitterend, hè? Dat is heel mooi.
1: Ja. En wat er opvalt, dat zoveel Fransen hebben het over het weer. Hè? Ik bedoel, ja. Dit gaat weer over de regen en precies, oktober. En precies. Net bij Souchon ging het dan weer over de wind die uit het noorden komt, ja. Uit België, met allerlei dingen. Ja. Dus we denken altijd Nederlands het over het weer.
0: Nee, Fransen doen het ook wel.
1: Maar Fransen die kunnen er ook wat van.
0: Maar die hadden de afgelopen tijd ook te maken met fikse hitte. Hè? Dat heb je zelf nog meegemaakt. Ja,
1: dat klopt. Hier, het was afgelopen week in Frankrijk was het boven de 40
0: ja,
1: graden.
0: Precies.
1: En,
0: ja, precies.
1: Het was eigenlijk niet te hard. Je kon binnen zijn, maar buiten dat lukte bijna niet. Dus ook in Parijs las ik toch honderden doden door de hitte eigenlijk. Dus we moeten ons wel zorgen maken ook over het klimaat. En we moeten er ook wat aan gaan doen.
0: Nou, dat vind ik ook helemaal met je eens. Nou en of. Goed, we gaan luisteren naar een ander stukje muziek. We gaan naar New Jersey.

0: Diana Kurtz met I'll Be a Liar. De Amerikaanse singer-songwriter Diana Kurtz uit New Jersey woont inmiddels al jaren in New Orleans. Ik zag en hoorde haar samen met haar partner en muzikale compaan Robert Maché een paar jaar geleden nog in Alkmaar. En daar was ook Martin bij. Ja, Martin, het was een prachtig concert, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Heel mooi. Wat is zij goed, hè? Wauw, zeg. Wat een stem heeft ze.
1: Ja, nou, voor mij is het een beetje de vrouwelijke Tom Waits.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: en, klopt, een stoere vrouw, een prachtige stem.
0: Ja, inderdaad.
1: En
0: ja.
1: Hele stevige liedjes, maar ook hele ontroerend mooie liedjes.
0: Ja, dit was ook zo'n mooi nummer, hè?
1: Ja. Waar vaak ook in die liedjes, in de tekst, ook heel veel liefde voor Nederland spreekt.
0: Bijzonder.
1: Dat vind ik ook wel weer bijzonder, eigenlijk. Maar het is prachtig om zijn optreden mee te maken. En ook Alkmaar, prachtige zaal trouwens.
0: Ja,
1: Victoria.
0: Heel mooi. Ja, zeker. Ja. Volgens mij toert ze nu ook weer door Nederland. Of gaat ze binnenkort Nederland komen of zo. Tenminste, kwam pas iets voorbij. Dat zal ik even naar moeten kijken. Maar echte luisteraars aanrader. Diana Kurtz. Geweldig. Wij gaan door naar Rotterdam.
2: Hola, ik ben Magda Mendes. En je luistert naar Radio El Mundo.

0: Magda Mendes en Bart Veenstra. Met Fadu di Dacinha. Zangeres Magda Mendes is geboren en getogen in Lissabon, maar woont intussen alweer de hele tijd in Rotterdam. Samen met gitarist Bart Veenstra gaf ze een tijdje geleden nog een prettig concert in Centrum De Zin in Harderwijk. En ik zag en hoorde haar tijdens de start van World of Jazz een tijdje geleden in Utrecht. Ja, Martin, jij was er ook toen, toen ze in De Zin was, hè?
1: Magda. Absoluut.
0: Ja, dat was ook mooi, hè? Ja, ze heeft een hele mooie stem, hè? Ja. En samen met Bart dan, dat is een prachtige combi, hè? Ja. Want jij houdt ook wel van Fadu, hè?
1: Ja, ik hou van Fadu, maar het, mijn handicap is, ik versta er geen woord van.
0: Nee,
1: ja,
0: dat is nou jammer.
1: Dus ik moet echt de teksten erbij hebben. Maar,
0: ja, dat snap ik.
1: Maar de overeenkomst, geloof ik, dus het is allemaal weemoedig, geloof ik. En ja. Het verlangen naar de glorie van het oude Portugal, et cetera.
0: Precies, ja.
1: Wat naar 1700 helemaal is ingestort, et cetera. En ja, daar gaat het volgens mij over. Ja. Weemoed, verlangen naar iets wat nooit
0: exact,
1: meer terugkomt.
0: Dat zet je goed, ja, geweldig. Heel mooi. Goed, nou, wij gaan even door naar Barcelona.
2: Cuando soy un chisulaquito.

0: Políticamente correcto.
1: Che Sudaka en Manu Chao met La Risa Bonita. De Mestizo Band Che Sudaka uit Barcelona bestaat uit twee Argentijnse en twee Colombiaanse muzikanten. Vanaf 2002 maken ze een prettige mix van cumbia, ska en punk, Mestizo dus. Nou, en hier dus samen met de uitvinder van de Mestizo, Manu Chao.
2: Artista de la Semana.
1: Nou, in dit programma deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de voormalige professioneel tennisser en zanger Yannick Noah uit Sedan. Na afronding van zijn tenniscarrière start hij in de jaren 90 een carrière als zanger. Yannick heeft een Cameroense vader en een Franse moeder. Yannick liet zich muzikaal inspireren door zijn Cameroense roots en reggae muziek, waaronder natuurlijk Bob Marley. Zijn teksten zijn meestal positief en gaan vaak over eenheid, vrijheid en menselijkheid. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van zijn live album uit 2002. We starten met Le Lion, gevolgd door Écoute. Veel luisterplezier.

0: prachtig applaus voor Yannick Noah. U hebt geluisterd naar Les Lions, gevolgd door Écoute. En dan hebben we, als het goed is, de Harderwijkse dichter Petronella van het Goor aan de lijn. Dag Petronella.
1: Hoi.
0: Hoi, je bent er, hartstikke fijn. Nou, je zei al, ik heb niet zoveel tijd, dus we houden het kort. Nee. De eerste vraag is een beetje, wat vond je van deze muziek?
1: Mooi, goed. Ja, ja. Weer, het is alsof je me echt... teksten stuurt in plaats van nummers. Daar ga ik heel goed op.
0: Oh, dat vind ik fijn. Hartstikke leuk. Nou, dan zou ik zeggen, de microfoon is voor jou, want je hebt weer een prachtig gedicht gemaakt.
1: Ja, ik heb ze gecombineerd. De teksten van de nummers. Dus, komt-ie.
0: Komt-ie, oké. Okay.
1: Ik wil terug de baarmoeder in. Slechts vastzitten aan haar. Mijn lot met het haren verbonden. Ik wil geen geluid maken. Geen kou voelen. Ik wil meedijnen. Gedempt verstaan. Vooral haar hartslag horen. Breng me naar mijn moeder. Ik wil niet groot zijn in deze wereld. Alles hiervan meemaken, het is te veel. Ik wil omgekeerd, klein worden. Ik wil de wereld uitzitten, dobberend in de oer. Breng me terug naar waar ik gevormd werd, waar het veilig was.
0: Prachtig, joh. Goh, kwamen die zinnen heel snel bij jou naar boven toen je de muziek hoorde?
1: Ja. Ja, ik moest... Bij leeuwinnen denk ik aan moeders.
0: Ja, ja, ja. Oh, fantastisch. Ja, ja.
1: Ja, en ja. De tekst van het andere, dat was de wereld waarin we leven, hoe die te groot is en te eng.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja. Ja,
0: ja. Wat mooi, joh. Heel mooi. Hey, waar kunnen de luisteraars deze tekst nog even nalezen?
1: Ik ga het naar jou toesturen.
0: Oh, heel fijn. Dan ga ik het op mijn Facebookpagina zetten. Kunnen mensen dan even nalezen. Hartstikke
1: helemaal
0: fijn.
1: Goed.
0: Nou, ik wil je ontzettend bedanken. En wij spreken elkaar binnenkort weer.
1: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel hoor. Fijne dag.
1: Doei.
0: Dag.
1: Doei.
0: En dan gaan we door naar Duitsland. Woo!

0: in Fischau met Velofrei. Morgenavond zou de Duitse slagerkoningin van oorsprong Russische Helene Fischer optreden in de Arena in Amsterdam. Maar dit is op het laatste moment toch verplaatst naar de Gelderdoom in Arnhem. Waarom deze wijziging is niet helemaal duidelijk. Nou, wij gaan even afscheid nemen van onze studiogast Martin. Martin, fijn dat je hier was, man. Het was heerlijk om met jou even over Franse chansons te praten. nou ja, laten we afspreken als er weer nieuwe zaken zich voordoen bij je. Weer van harte welkom.
1: Dankjewel, à bientôt.
0: Oké, merci. Oké, dan gaan wij het eerst weer afsluiten met natuurlijk lekkere reggae van Horace Andy met Skylarking. Horace Hinds is een inmiddels 75-jarig reggae-zanger uit Kingston, Jamaica, die onder zijn artiestennaam Horace Andy bekend werd. Veel luisterplezier en tot zometeen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. Zijn tweede uur begonnen met La Oreja de Van Gogh met het nummer Rosas. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komt uit San Sebastián. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskeland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw en ik word er wel vrolijk van. Heerlijke muziek. Nou, we gaan lekkere muziek draaien, maar vooral straks praten met Rosa Berman en Mijn Sluis uit Arnhem van de groep Ram, laat ik het goed zeggen. Ja, inderdaad. We gaan er zo uitgebreid over praten. En, maar voor die tijd gaan we even naar Amersfoort.

0: Hier is de bang. Maarten Moeskroen met Roodkapje. Wie herinnert zich niet Roodkapje van de Amersfoortse folkpunkband Maarten Moeskroen? In 86 startte de band met een optreden in Café Verzanten. Roodkapje werd in 89 een hit. Ik draaide als opstapje naar de Arnhemse muziektheatercollectief RAM. Want intussen zijn in de studio aangekomen Mijn Sluis en Rosa Berman van RAM. Nou, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Welkom.
1: Ja,
0: hartstikke
1: fijn
0: leuk.
1: Fijn dat we er mogen zijn.
0: Ja, ja, ik werd eigenlijk door jouw moeder getipt op dit muziektheatercollectief. Ja. Jouw moeder is Paulien Verburg. En ja, dat is klopt. Ook een beetje een radiocollega, zeg maar, van Concertcentrum Utrecht. En die zei, je moet eens een contact nemen met mijn dochter. Die heeft zo'n leuk muziektheatercollectief is ze gestart.
2: Dus, dat heeft ze goed door. Fijn, nou, die moeder van jou.
0: Dus vandaar dat ik eigenlijk op jou ben gekomen, op jullie ben gekomen eigenlijk. Ja. Ja. Maar vertel eens, hoe is het allemaal gestart? Wat is er dan vooraf gegaan?
1: Nou, we zijn ooit begonnen met één project samen te doen op de opleiding muziektheater op Artes in Arnhem. Ja, ja, daar zijn we met z'n drieën eigenlijk begonnen één keer met een klein project om samen te zingen. Ja. En dat beviel toen al best wel goed. Ja. Maar ja, toen konden we nog niet zoveel ermee doen. Maar na de opleiding zijn we eigenlijk echt begonnen als collectief. Als collectief RAM. Ja. En hebben we verschillende muziektheatervoorstellingen gemaakt. Voor verschillende festivals. Hebben een paar toertjes gedaan daarmee. En op een gegeven moment dachten we, we willen eigenlijk net iets anders. We willen meer muziek, we willen meer samen zingen. Want onze samenzang en samen spelen, muziek maken, dat is eigenlijk de basis voor alle voorstellingen die we hebben gemaakt. Ja. En toen kwam Mijn eigenlijk met
2: volksmuziek.
1: Ja.
2: Ja, ik was.
0: Hoe kwam je daarop dan?
2: Nou, dat is wel een leuk verhaal. Ik was op een summer school in Praag in de zomer van 2023. Ja. En daar ontmoette ik de Letse Elsa. En zij vertelde over het Letse Zang- en Dansfestival. Ja. Wat echt nog een heel groot onderdeel is van de cultuur daar. Ja. En ik werd zo jaloers. Ja. En ik dacht, waar is dat in Nederland? Ja. We hebben wel kinderliedjes en rijmpjes en zo. Ja. Maar waar is echt die muziek gebleven die er wel was? Ja. En dus toen heb ik dat weer mee teruggenomen naar Nederland. Van, laten we alsjeblieft op zoek gaan. Laten we eens kijken, waar is dit? En toen hebben we een enorme bron gevonden. Een radioprogramma wat begon in de jaren 50 tot en met 80 van Ate Doornbos onder de Groene Linden.
0: Ja.
2: Wat sommige mensen misschien nog wel kennen.
0: Dat ken ik nog inderdaad.
2: En hij heeft dus een enorm archief. Hij heeft meer dan 7000 liedjes opgenomen.
0: Wow.
2: Dus nou ja, wij zijn gaan spitten in die enorme bron.
0: Ja.
2: We hoopten eigenlijk op iets romantischer, want we gebruiken best wel veel Oost-Europese volksmuziek in onze vorige voorstellingen.
0: Ja.
2: Maar we kwamen eigenlijk vooral veel vrouwonvriendelijke liedjes tegen.
0: Ja.
2: Dus we dachten even, oké, ons doel is verbinding.
0: Ja.
2: Weer met mensen samen zingen en dansen. Maar oh my god, waar wordt er over gezongen? Dus toen hebben we ook besloten, nou, we gaan het gewoon zingen. Al deze teksten, maar dan wel boos. Of met de juiste context.
0: Ja.
2: En hebben ook een beetje punk erin gegooid.
1: Precies.
0: Hey, maar even over wie werken nog meer mee aan het theatercollectief? Want jullie zijn er met z'n tweeën.
2: Ja.
0: Maar welke andere mensen werken nog mee?
1: Ja, nou, ons kernteam. We zijn echt met z'n drieën.
0: Ja, ja.
1: Dus Mette Oskamp, die speelt ook nog met ons mee.
0: Ja.
1: En we hebben een drummer. En dat is Hanna Hiemstra. Ja. En daarmee hebben we ook het album opgenomen. Dus zij is ook onderdeel van de band.
0: Dus jullie zijn echt een vrouwencollectief, zeg maar. Weet je?
2: We noemen onszelf een Flinta-band. Want ik ben non-binair. Dus, dus dat is een beetje zo.
0: Er
2: wordt gejuicht in de studio.
0: Dat begrijp ik.
1: Dus Flinta. Ja, dat is een verzamelnaam.
0: Dat wordt leuk. Ja. Maar goed, maar jullie spelen welke instrumenten dan ook?
2: Oh ja, van alles. Ja? We spelen allemaal heel veel verschillende dingen.
0: Vertel eens.
2: Dus ik ben bijvoorbeeld onze sopraan.
0: Ja?
2: En ik doe ook eigenlijk alle keys. Dus accordeon en piano, klokkenspel, dat soort dingen.
0: Wauw.
1: Ik ben mezzo-sopraan.
0: Ja?
1: En ik speel viool, contrabas en een beetje basgitaar.
0: Wauw. Ja.
2: Ja, en Mette is dan onze alt.
0: Ja?
2: En zij doet klein slagwerk en bastrombonnen. Ja, super vet. En Hanna, die doet nog een beetje achtergrondzang en die drumt natuurlijk gewoon hartstikke vet.
0: Talenteerde groep, wat leuk joh. Ja, dus jullie zijn multi-inzetbaar, zeg maar.
1: Ja, zeker. Op ons album hebben we dus ook een hele gevarieerde samenstelling van instrumenten. De ene keer is het veel traditioneler, de andere keer is het juist veel moderner qua instrumentatie. Dus daar spelen we ook een beetje mee.
0: Maar
1: in
0: even over het album. Dat is jullie eerste album? Of,
1: ja.
0: En dat heet dan, hoe heet jullie album?
2: Het Duivelspaard.
0: Oké.
1: Ja, is net uit. Eind maart is het uitgekomen.
0: Want hoe ben je op dat nummer, op die titel gekomen? Het Duivelspaard. En is een bestaand nummer of zo? Of?
1: Ja, dat is een bestaand heel oud volkslied.
0: Ja.
1: Uit de, wat is het?
2: Nou ja, de 13e eeuw is er voor het eerst over geschreven, maar we vermoeden dat het nog veel ouder is dan
1: Er zijn bronnen die erop wijzen dat het verhaal van dit lied nog veel ouder is dan de 13e eeuw.
0: Ja.
1: Maar dat weten we niet precies. Nee. Nou, maar dit lied stamt in ieder geval uit de 13e eeuw.
0: Nou, we gaan er nu even naar luisteren.
1: Yes.
0: Komt-ie aan. Leuk. Ja.

0: Ging het publiek?
1: Ja, die gingen uit hun dak.
0: Ja, ja.
1: Dat was
0: ja.
1: te gek.
0: Was het volle bak? Of,
1: ja, was volle ja? bak.
0: Oh, leuk. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja. ja, mooi.
1: Ja, was ja. bijzonder hoor. Dat, ja. We hebben ook heel veel interactie met het publiek.
0: Ja.
1: Dus we leren ze op een gegeven moment ook een oude dans aan, de horlepiep. En oh, ja, ja, de hele horlepiep. Zaal ja, ja, ging ja, ja, helemaal ja, ja, mee. Ja, ja, dat was ja, echt geweldig. Ja.
0: Nou, we hebben in Harderwijk hebben een wereld muziekdansgroep. De horlepiep heet het trouwens ook.
1: Ja.
0: Die zijn
1: ja.
0: die mensen nog pas nog hier geweest en zo. Maar
1: oh, leuk.
0: Ja, die draaien ook vaak van dit soort nummers natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, maak er gebruik van. Hey, maar goed, maar staat er weer een optreden van jullie gepland binnenkort? Of,
2: Zeker. Ja, ja, er zijn twee optredens uh-huh. nu deze zomer. Ja. De eerste is in augustus.
0: Ja.
2: Dat is 13 augustus.
0: Okay.
2: In Limburg is dat, op het Limburg Festival.
0: Oh, ja.
2: En dan doen we eigenlijk vier korte sets.
0: Ja. Ja.
2: En dat is onderdeel van een wandeling, de Koele Kupkes wandeling.
0: Okay.
2: Dus dan wandel je eigenlijk als bezoeker langs verschillende optredens. En dan kom je ons op een gegeven moment tegen.
0: Oh, wat ja. leuk,
1: en 6 september staan we op Wageningen Folkfest.
0: Oh,
1: dat wordt
0: leuk.
1: Echt ook superleuk. Er komen heel veel andere bands ook... die volksmuziek spelen, dus dat wordt heel leuk.
0: Nou, vlak in de buurt bij jullie, hartstikke leuk. Mooi,
2: precies.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Hey, het volgende nummer waar we aan te gaan besteden, dat is...
2: De Valse Minnaar,
0: ja,
2: heet dat nummer.
0: Ja, hoe heb je dat gevonden, die tekst en zo?
2: Ja,
0: ik ken het nummer niet.
2: Ja, het is ook een oud moordlied eigenlijk. En het gaat er dus over uiteraard hoe een vrouw wordt vermoord door een man.
0: Ja, ja.
2: Zoals helaas dus heel veel van... van deze liedjes.
0: Ja, het zegt wel iets over, ja, ook over deze tijd met die femicide en zo. Die
2: ja, het is nog steeds heel erg relevant.
1: Vooral, ja.
2: Heel relevant, helaas.
1: Ja.
2: En het is, maar het is wel een heel erg mooi en intens verhaal. Dus ik zing eigenlijk de rol van de man.
0: Ja.
2: Ondersteund op een gegeven moment door mij.
0: Ja.
2: En we nemen de luisteraar eigenlijk helemaal mee in het proces van hoe hij uiteindelijk deze vrouw aan stukken hakt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, waarschijnlijk thema, wel op een waar gebeurd verhaal gebaseerd, vermoeden we. Ja. Dat kunnen we natuurlijk niet echt verifiëren.
0: Nee,
2: maar veel van deze liederen waren natuurlijk bedoeld als een soort van waarschuwing voor meisjes en vrouwen. Van kijk uit, ga niet met vreemde mannen mee, doe geen gekke dingen.
0: Ja.
2: Dus deze is waarschijnlijk ook een beetje als een soort van waarschuwingsfunctie ooit bedoeld.
0: Ja. Hoe oud is het lied eigenlijk? Heb je enig idee of...
2: Volgens mij was dit de 16e...
1: 16e eeuw, geloof ik.
0: 16e eeuw.
1: 16 of 17e eeuw.
0: Ja, ja, ja. Zo, hè. Ja, ja.
2: Ja, zoiets.
1: Ja. Maar ja, dat is wel bijzonder.
2: Pim me er niet op vast.
1: Nee. Okay. Nou ja, we hebben een liedboek gemaakt bij onze cd.
0: Ja.
1: En daarin staat heel veel van dit soort achtergrondinformatie. Dus als je dat nou leuk vindt, op onze website kun je onze merch bestellen. Waaronder dus cd en liedboek. Ik gooi hem er even in.
2: Ja,
0: vind ik heel goed.
1: En, maar daar staat
0: goed.
1: Dus dit soort achtergrondinformatie in. Omdat we dat ook graag nog wilden delen.
0: En jullie website heet...
1: Het is gewoon Collectief Ram.
0: Oh, precies.
2: Ja, als je zoekt op Collectief Ram, dan vind je de site.
0: Oké, nou, we gaan er even van genieten. Ja.

0: Nou, de valse minnaar, wat een tekst. Ja. Collectief Ram. Wauw, nou als je er goed naar luistert, dat is wel heel heftig allemaal hoor.
1: Ja, is ja. het ook. Ja. Ja. Ja, gelukkig jongen. Wordt hij dus ja. wel aan het einde gevangen.
0: Nou, gelukkig, ja. dat is een hele goede. Goed einde, ja, precies. Ja. Zo hé. Nou, het is wel bijzonder dat jullie daarop zijn gekomen, op zo'n thema eigenlijk. Hè. Ja, al die oude nummers, dus oude liederen. Mm. Prachtig, ja. Dat ben je een beetje opgraven eigenlijk. Hè. Een nieuw leven inblazen.
1: Ja,
0: dat is,
1: precies.
0: Dat is wat jullie doen eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Dat willen ja. we ook heel graag. We willen ja. ook dat het niet verloren raakt. Nee, want precies. dat is wel ja. nu aan het gebeuren. Ja. Ja. Mensen kennen de liedjes niet meer. Nee. En nee. Ja, dit helpt wel heel erg om te zorgen dat het bij de mensen blijft.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik vind het een prachtig initiatief hoor. Ik vind het ja. heel bijzonder. Ja. En dan even kijken van, ja, wat heeft jullie geïnspireerd? En ik denk dat we daar dan even wat van laten horen. Dat komt er nu aan.

0: To the Sea van Katzenjammer uit Noorwegen. En dat heeft jullie onder andere geïnspireerd.
1: Absoluut.
0: Hartstikke
1: zeker.
0: Leuk. Ja, ja, helaas bestaan ze niet meer. Band is opgehouden, geloof ik.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, de muziek was heel leuk. Heel bijzonder. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar er zijn er niet zoveel bands die zeg maar op deze tour zitten, hè?
2: Niet precies wat wij doen. Er zijn natuurlijk wel bands die ook Nederlandse folk maken. Ja, en dat ook heel erg goed doen.
0: Ja.
2: Maar onze specifieke missie heb ik nog niet.
1: Nee, het is vaak zijn ze wat meer traditiegetrouw aan het origineel ook.
0: Ja.
1: En wij zijn wel echt op zoek naar modernere versies maken. Of op zoek naar, dat hebben we gewoon gedaan.
0: Leuk, ja, hartstikke leuk.
2: Ons past.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Nou, precies. Heel bijzonder, hartstikke mooi. Echt leuk hoor. Even kijken, we hebben het al gehad over jullie website, waar mensen even op kunnen kijken.
1: Ja.
0: Nou, we hebben het gehad over het optreden in Wageningen, 6 september wordt dat zo'n beetje. Hè?
1: Ja.
0: Zijn er nog plannen voor een nieuw album of zo? Ja, een beetje een rare vraag, jullie hebben net een album uitgebracht, maar als je dus verder kijkt in de toekomst, bedoel ik een beetje, zijn er ook alweer nummers waarvan jullie zeggen, ja, daar zijn we al een beetje mee bezig en gaan we misschien wel uitbrengen?
2: Nou ja, zeker. Ja, in de auto hierheen, onderweg hierheen, vertelde Mijn alweer over een heel nieuw nummer, die al heeft geschreven voor ons. Ja, dus vanmiddag gaan we weer repeteren. En er zijn superveel nieuwe ideeën.
1: Ja.
2: We hebben ook één liedje, Zoete Liefies, die we wel live hebben gedaan. Die bijvoorbeeld niet op het album staat. Die we wel graag willen opnemen. Dus er zijn een heleboel plannen om nog weer nieuwe muziek te maken en nieuwe dingen op te nemen.
0: Hey, en hebben jullie eigen opneemfaciliteiten? Of heb je een studio wat je ervoor gebruikt?
1: Wij zitten bij een geweldige studio, Little Heaven. In Arnhem.
0: Oh, in Arnhem. Oh, ja. Geweldig.
2: Echt een aanrader.
1: Echt, ja. Leuk. Mocht je nog een studio zoeken? Little Heaven.
0: Daar kan je gebruik van maken. Wat leuk.
1: Ja, die is echt geweldig. Die hebben ons waanzinnig geholpen met opnemen.
2: Daar hebben we het hele album opgenomen.
0: Oh, wat goed,
2: producer Tijn Moons, die heeft alles voor ons gemixt.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Dat was een super fijne samenwerking. Dus
1: heel fijn.
2: Daar komen we graag terug natuurlijk.
0: Het is wel fijn als je in Arnhem woont. Je hebt dan zo'n studio vlak in de buurt. Dat is wel heel fijn.
1: Ja, was heel prettig. Ja.
0: Iemand die meedenkt en zo, die het snapt, weet je wel.
2: Precies, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ja, hey, en jullie album is ook zeg maar echt ook letterlijk uitgebracht of zo? Of is het alleen op Spotify?
1: Hebben ook zeker een fysieke cd.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, inderdaad.
1: Absoluut.
0: Ja. Oh, leuk. Ja. Het is toch een beetje een visitekaartje, vind ik eigenlijk wel. Hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, je kan, natuurlijk kun je alles op Spotify zetten. Maar ja, echt een album hebben is toch wel...
2: Ja, dat vonden we ook wel belangrijk inderdaad, om ook echt een fysiek... product te hebben.
0: Ja,
2: dus die verkopen ook via de website.
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, we gaan weer eventjes een ander stukje muziek draaien. We gaan naar Argentinië.

0: Andrés Calamaro met Media Veronica. Andrés Calamaro is een Argentijnse zanger, componist en muzikant. En hij maakt een boeiende mix van Latin rock en reggae. Media Veronica is een live opname uit 2005. Wat vonden jullie van dit soort muziek?
1: Ja, ik vind het wel een lekker sfeertje hebben hoor.
2: Ja.
0: Beetje zomers hè?
1: Ja, ja, zo'n cool briesje erbij.
0: Ja, precies.
1: Cool drankje. Ja,
0: lekker, hè? Lekker, hè? Een beetje ontspannen, hè? Precies. Geen moordmysteries, gelukkig.
1: Oh,
0: maar.
1: Nee. Die afwisseling is goed, denk
0: toch,
1: ik.
0: Toch, hè? Ja. Oké. Goed, nou blijven we gewoon weer gezellig in Nederland.
3: Lieve luisteraars, ik ben Gitta van de folkband Author and Friends. En jullie luisteren naar El Mundo.

0: Arthur & Friends met Pride of Petrovore. De vijfkoppige Keltische folkband Arthur & Friends gaven eind vorig jaar nog een kerstconcert in Centrum De Zin in Harderwijk. Voor een stampvolle zin zorgden de bevlogen ervaren muzikanten voor een echt folksfeertje. Ja, en dan gaan wij weer afscheid nemen van onze studiogasten. Het was hartstikke leuk om jullie hier te hebben. Rosa en Mijn, dankjewel voor jullie komst.
1: Nou, jullie bedankt. We vonden het heel leuk om hier in de studio te zijn vandaag.
0: Nou, heel graag. En voor jullie bijzondere muziek. Hartstikke mooi. En we gaan natuurlijk even kijken. 6 september allemaal genieten in Wageningen van jullie optreden.
1: Ja, leuk.
0: En nou, als in de toekomst, als jullie wat nieuws erbij vaarten, welkom in El Mundo.
1: Dankjewel.
2: Heel graag.
0: Oké.
2: Graag,
0: nou,
2: tot snel.
0: Goeie terugreis.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag. Doei. En dan gaan wij door naar Turkije. Oké.

Tarkan Doudou. Tarkan Tevotoglu, beter bekend als Tarkan, is een Turkse popzanger. Hij werd in Duitsland geboren, emigreerde met zijn familie naar Turkije en studeerde klassieke Turkse muziek in Istanbul. Ik ontdekte hem jaren geleden tijdens een vakantie in Turkije. Heerlijke vakantiemuziek dus voor mij dan. En ik hoop voor jullie ook. En dan gaan wij even anders doen. We gaan naar West-Afrika.

Salif Keita met Calculé. Een paar zomers geleden waren we natuurlijk weer aanwezig bij het Afrika Festival in Hetme en dan genoten we van de Golden Voice of Africa. De Malinese Salif Keita die met zijn band voor een weergeloos optreden zorgde. En dan gaan we door naar Drenthe.

0: Daisy Bellis met Strange Blood. Singer-songwriter Daisy Bellis uit Drenthe is deze week de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, we hebben er al een keer eerder gedraaid, maar ik ben zo weg van haar. Haar stem is fenomenaal.
0: Mooie stem, hè?
1: Ze zet zich een beetje neer als het Nederlandse antwoord op Aurora, ja. En Florence and the Machine. En ja, dat hoor je er vanaf. Ze stond vorig jaar op Kerselfest. Toen heb ik het vanuit de bomen, vanuit de verte nog gehoord. God, wat heb die live ook een dijk van de stem.
0: Prachtig.
1: Zo die u.
0: Ja, dus, heel mooi.
1: Altijd heerlijk om naar te luisteren.
0: Hele goede keuze. En dan gaan wij, de tijd gaat snel, de El Mundo weer afsluiten met natuurlijk lekkere Casseco van Nax Casseco. Loco met Biggie Anse. NACA is een Surinaamse organisatie die staat voor het behoud van de Surinaamse cultuur. En deze Surinaamse band heet nog niet voor niks NACA Casseco Loco. Dus met heerlijke Casseco. Nou, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld bergingswerkzaamheden. De afrit is dicht en zodoende 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit is het regionieuws.
10: In Ermelo is een man zaterdagavond gewond geraakt na een val op een boothelling. Het incident vond plaats aan de Palmbosweg. Het slachtoffer raakte daarbij buiten bewustzijn. De hulpdiensten rukten rond 7:30 uit met een ambulance. Ook werd een traumahelikopter gealarmeerd vanwege de ernst van de melding. Voordat hij ter plaatse kwam, kwam de man weer bij bewustzijn, waarna de inzet van de helikopter werd geannuleerd. Het slachtoffer is uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man ten val is gekomen is niet bekend. Tientallen oldtimers en youngtimers rijden zaterdag 4 juli door Putten. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse The Good Old Timers rit. De tocht wordt georganiseerd door de stichting Gelukkig Ouder Worden en brengt klassieke voertuigen langs verschillende zorginstellingen in de gemeente. Bewoners van de instellingen krijgen daarbij de gelegenheid om de voertuigen van dichtbij te bekijken. Na de ronde door Putten vervolgen de deelnemers hun route met een puzzeltocht door de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de activiteiten van de stichting, die zich richt op het organiseren van geluksmomenten voor ouderen in Putten. En tot slot, het kabinet houdt in de nieuwe stikstofplannen voorlopig vast aan een bufferzone van 500 meter rond de Veluwe. Daarmee sluit het Rijk aan bij het provinciale stikstofplan van Gelderland, waarin eerder voor deze afstand werd gekozen. Een uitbreiding naar een buffer van 1 kilometer, zoals op andere locaties wordt overwogen, blijft voor de Veluwe volgens nog uit. De provincie Gelderland had eerder aangegeven het eigen stikstofplan in te trekken als het Rijk zou vasthouden aan een bredere bufferzone. Volgens het kabinet blijft de zone van 500 meter de uitgangspositie, waarbij ook buiten deze strook aanvullende maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de stikstofdoelen.
9: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Ach ja, lekker stevig begin op de radio. The Sweets and Blockbuster. Beetje jeugdsentiment. Lekker plaatje mee te beginnen. Luister eens een goede middag. Er is toen op de radio een hele uur lang terug naar toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de TAF 33 op de markt. En de eerste Opel Kadett werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Zo, een hele lang terug naar toen. Leuke plaatjes, nieuws van jaren geleden. Auto's van toen en de televisieprogramma's van toen. Mijn naam is Ben van der Ham. Ik zeg goedemiddag. En we zijn er weer. Dus we gaan naar televisie kijken naar Floris. Jawel, met Rutger Hauer en Jos Bergman. We gaan een stukje auto rijden in een hele leuke auto. Een Fiat 600D Multipla. En die zag er van voren net zo uit als van achteren bijna. Een autootje uit begin jaren 60. We hebben het nieuws van jaren geleden. Heel veel oude nieuwsfeiten opgezocht. Maar er is best wel het een en ander gebeurd de afgelopen honderden jaren hier op de Veluwe. Ja, kijk je de week terug, dan denk je, nou ja, goed. We zitten op de Veluwe, er gebeurt niet veel bijzonders. Maar kijk je een tijdje terug, dan is er best wel wat gebeurd hoor. Wel, vast en zeker wel. Lekker zomers deuntje eronder. Muziek van toen. Ik heb er zin in. We gaan beginnen. En de tweede in het programma is er een van de Steve Miller Band. En dat noemt de Jet Airliner. Luister eens. Goedemiddag. Dit is Toen.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Rod Stewart. En een Love a Bitch. 1978 was het een hitje in Nederland. En heel wat hitjes gehad in Nederland. Nieuws van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We gaan een heel stukje terug in de archieven. 24 augustus in het jaar 1754. We sluiten het klokje 's morgens om 8 uur in plaats van om 6 uur te laten luiden. Het gaat om het klokje in de toren van Barneveld. En op 13 april 1756 verzoek van Teunis Elbertsen om hem de dood van Wigert Hendricks een ruzie te Beekbergen niet toe te rekenen en hem naar zijn woonplaats Barneveld terug te laten keren. Het verzoek werd echter afgewezen. 1930 op 11 oktober, enkele buurtschappen in de gemeente Barneveld hebben veel last van de hoge waterstand te lijden. Vooral het buurtschap Zwarte Broek is de toestand erg. Behalve tal van landerijen staat de zandweg die het buurtschap in tweeën snijdt gedeeltelijk ongeveer een halve meter onder water, zodat verschillende boerenerven niet te bereiken zijn. 30 september 1941, een poging tot de versperring van de spoorbaan Amersfoort-Apeldoorn nabij Kootwijk door het uitnemen van een spoorstaaf. Het ging niet door wegens het gebrek aan de juiste schroefsleutels. De Botterfabriek aan de Stationstraat vormt de oudste, modernste industrie in Putten. Ze is in 1904 gesticht als het Puttenste onderdeel van de boterfabrieken in Nijkerk en Putten. Het bedrijf is in 1919 overgenomen door de coöperatie van de boeren en is later opgegaan in Coberco. De fabrieksgebouwen zijn in 1970 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk, de Mennenstraat. Nieuws en platen van toen, je hoort het allemaal hier op de radio. Leuke plaatjes van toen. Hele oude, iets minder oude, maar toch wel leuk. Ken je deze dame nog? Amy Winehouse, Mike Ronson. Dat nummertje heet Valerie.

0: De trompetter, en wat doet die man al lang mee? Het eerste liedje komt al uit de jaren 60 en hij zingt nog steeds. Rob de Nijs en de trompetter. Jan Klaassen, de trompetter.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1773, op 4 mei, wordt een beloning uitgeloofd van 100 gouden dukaten voor het aanbrengen van de aanstichters van de branden in de schaapskooien, Hooibergen en een varkensschot in de ambten van Ermelo en Barneveld. In 1795, 19 januari, Hendrik van Ansen, hij was de bewoner van de Roskamp in Voorthuizen, bracht 11.000 gulden schadevergoeding wegens plundering van zijn inboedel en brand van zijn huis en schuur door de Engelsen op de 19 januari 1795. Jawel, we hebben ook nog onder de Engelsen gezeten, een tijdje geleden. 1931, 10 maart, een ongeluk, een beetje een ongelukkig ongeluk. De schilder Haan van der Loten, Harskamp, woonachtig, had het ongeluk terwijl hij bezig was met het schilderen van het binnengedeelte van een zender op het radiostation Kootwijk, welke buitenbedrijf was gesteld, van de ladder te vallen. Hij greep in zijn val naar een aardschakelaar die tijdens het niet in bedrijf zijn van de zender de antenne naar de aarde trekt en trok de schakelaar los van de antenne. Door de inductie van de andere zenders die wel in bedrijf waren, kwam de antenne onder stroom te staan. De schilder viel tussen de grote antennespoelen die, doordat deze aardschakelaar was uitgetrokken, onder spanning kwamen te staan. Wat oorzaak was dat deze inductiespanning via het lichaam naar de aarde kon afvloeien. Met zware brandwonden aan hoofd, armen en benen. Onder hevige pijnen werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Apeldoorn vervoerd. Jawel, dat was nog eens een zender. Dat kon je binnen schilderen. Als je dan die zendertjes kijkt die de lokale omroep hebben, nou ja, klein kwastje en klaar. Nog één berichtje. 1972 op 16 oktober in Kootwijkerbroek wordt het kantoor van de Raiffeisenbank geopend. Het was 1972. Deze plaat is iets minder oud, maar zeker niet minder mooi. Andrew Gold en The Lonely Boy. Op zondag wel een stukje auto rijden. Een heel klein autootje. Een heel leuk autootje. Is ook best wel geld waard. De Fiat 600 Multipla. Maar is het? De

0: Het zielige maar ook zo mooie verhaal van The Lonely Boy van Andrew Gold. Heerlijk bandje, 1977 alweer. Ik hoorde allemaal langskomen in het programma Toen. Die platen van die vergeten deuntjes. Je hoort ze terug in Toen. En ook de auto's van Toen. En die auto's die willen we niet altijd starten, maar we gaan het toch weer proberen. Ja hoor, tuurlijk. Fiat. Fiat start altijd. We gaan rijden in de Fiat 600D Multipla. Dat is een auto, een soort Fiatje 500, iets groter. En die ja, dan kun je met een man of 4, 5, 6 in. En die zitten van voren net zo uit als van achter. En deze Fiat 600D Multipla, die werd gemaakt in 1960 tot 1967. En in 1961 betaalde u toen 5895 gulden voor deze prachtige auto. Een viercilinder in lijn van 767 cc, 32 pk, jawel hoor. En een topsnelheid van 105 km per uur. En dat is hard voor zo'n autootje hoor, zonder meer. Een goede 83.000 stuks werden er van deze auto gemaakt. En heeft u nog zo'n prachtige Fiat 600D Multipla? Nou, 10, misschien wel 20.000 euro als ze tegenwoordig waard zijn. Want je ziet ze heel weinig meer. Het zijn leuke dingetjes om te zien. De Fiat 600D Multipla. En daar rijden we mee over de Veluwe. Door de bossen van Putten, over de hei van Ermelo, over de boulevard van Harderwijk, door het centrum van Nijkerk, over de zandverstuivingen in Kootwijkerbroek, en door de Glint heen, en door het kruispunt, het gekloven klaverblad Hoeflaken, met het oude autootje, de Veluwe over. En weet je wie er ook een had?
1: Nee.
0: Deze meneer uit Duitsland, Jürgen Markus. Geloof je het? Nee, ik weet het ook niet hoor. Maar we draaien van allerlei soorten muziek van toen. En ook dit was een hit van toen, Jürgen Markus.

0: Ja hoor, Tonic Kitchen op Veluwe FM. De lokale omroep voor Ermelo, Harderwijk en voor Putten natuurlijk. En dit is het, het nieuws op de Veluwe.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, er is nieuws. Ik weet niet of je er wat mee kunt, maar luister maar even. Het jaar 1821 in de gemeente Barneveld vindt men 5000 bijenkorven die dit jaar meer dan 62.000 Nederlandse ponden honing en meer dan 3000 Nederlandse ponden was opleveren. In vergelijking met Ermelo, Harderwijk en Putten werden 4530 korven gehouden met een omreeks van 38.070 pond honing en 1900 pond was. Ja, nou ja, goed, doe je voordeel ermee. 4 april 1859, bij de afbraak van de oude Sint-Gangvulskerk in Gadderen, wordt een metalen Christusbeeldje uit de 13e, begin 14e eeuw gevonden. Later kwam het beeldje in het bezit van het Veluws Museum Nijrak en het beeldje werd in 1978 ontvreemd. 14 september 1957, de ingebruikname van de Nederlandse Hervormde Kerk de Zwarte Broek. En op 8 maart 1960 de opening van het Amerongs Transportbedrijf te Barneveld. En nu een berichtje, dat weet iedere Zwarte Broeker nog. Tenminste de oudere Zwarte Broekers en ook eromheen, de Hoevelakers, Nijkerkervenus. 5 tot 12 juli 1977, de brand in de Bandenberg van Reinert van Kamphorst in Zwarte Broek. Weet u het nog, 1977. Het fikte zo lekker, heerlijk. Ja, ik was erbij en niet alleen, want ze kwam overal vandaan. 1977. En dit waren de platen uit die tijd. Boogie Woogie Woman, The Living Blues. Ze kwamen uit Nederland en hadden een paar hits in Nederland in het begin jaren 70. En dit was er eentje van de laatste. Ik vind het wel even de leukste. Boogie Woogie Woman. Goedemiddag.

0: uurtje, die gaat nog een minuut of twee, drie door. We gaan even wat van nieuws doen. Nieuws van toen, want anders dan is het programma een keer afgelopen. Zullen we een keer helemaal draaien, een keer aan het einde van het programma zo. Donna, je mag naar huis toe. Vakantie.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het was zondagmiddag, 7 augustus in het jaar 1808. Om 6 uur is koning Lodewijk Napoleon in Barneveld. Uit Roskamp werden zijn paarden gewisseld, staat beschreven in de archieven. 17 juni 1858, met een geweldig onweer vergezeld met hagel en een orkaan, is de oude standaard windkorenmolen de Voorthuizen omgewaaid. En de molenaar Frans van den Broek, die in de molen aan het werk was, ging mede naar beneden zonder zich te bezeren. 27 januari 1880, de oprichting van de zondagsschool Vereniging de Herenzalt voorzien te Barneveld. En op 30 januari 1960, de Barneveldse brandweer bestaat 50 jaar. En het Gouden Ei, dat is opgericht op 20-10-1963. En dan een berichtje om van A naar B te komen. In de 19e eeuw was het maken van een reis naar een andere plaats een hele onderneming die veel tijd en geld kostte. Postkoetsen reden bijvoorbeeld naar de markt in de omgeving, maar een reis van Zwolle naar Nijkerk duurde al gauw een halve dag. De reis naar Amsterdam kon met een beurtschip worden gemaakt. 3 maal per week vertrok er een schip uit de Nijkerkse haven. 'S avonds om 8 uur en halverwege de volgende dag werd dan in Amsterdam aangelegd. De aanleg van de spoorlijn bracht snellere en voordelige verbindingen tot stand. Vanaf 1863 reed in Nijkerk de stoomtrein. En er moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest hoe in een klein stadje elke dag een aantal keren de trein stomend, piepend en fluitend aankwam en weer vertrok. De dienstregeling werd steeds uitgebreider. Er werd onder andere gestopt in Slichthorst en Hoevelaken. En kon men in 1950 9 keer per dag naar Amersfoort of Zwolle. In onze tijd zijn we gewend aan de trein die 2 keer per uur in de beide richtingen rijdt. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Het is het nieuws van toen. Allemaal nieuws. Ja, kijk dan maar eens even terug naar toen. Met de postkoets naar Zwolle. Het is geen doen meer eigenlijk. Tegenwoordig pakken we de auto. We zijn er zo. Een deuntje uit 1995. Beetje een aanstekelijk deuntje.

0: Eigenlijk is het maar een heel stom liedje. Maar het klinkt wel gezellig. Doobie doobie doop doop doop. Dit klinkt ongeveer hetzelfde, ja. We gaan televisie kijken. We zijn aan het einde gekomen van het programma Toen. En ja, laten we maar eens een keer naar Floris kijken. Rutger Hauer als Floris en Jos Bergman als Sindela. En de 50-plussers die kennen het misschien nog wel, de serie Floris met in de hoofdrollen. Ik zei het al, Rutger Hauer als Floris en Jos Bergman als Sindela. Floris van Rosemont is een soort Nederlandse Robin Hood in deze populaire televisieserie. Na de dood van zijn vader en zijn twee oudere broers erf Floris het riddergoed Rosemont. Van lange omzwervingen door het Verre Oosten keerde hij terug naar zijn geboorteland samen met zijn vriend Sindela, een Indische fakir die hij op zijn reis heeft ontmoet. Deze Sindela beschikt over geheimzinnige krachten. Bij thuiskomst verneemt Floris dat zijn erfgoed een prooi is gevallen aan de veroveringszucht van Karel van Gelre en deze van zijn kasteel een tolhuis heeft gemaakt. Floris en Sindela zoeken een toevlucht bij Wolter, heer van Oldenstein. Samen met de Bourgondiërs zou Floris zijn eigendom te heroveren van Karel van Gelre. Er zijn trouwens stripboeken van gemaakt. En ik heb er nog 2 of 3 liggen thuis. Het zou zijn geld waard worden nu. Ja, dat is uit het begin jaren 70. Hey, dat was het programma Toen voor vandaag. We kijken naar Floris. We reden nog een keertje in die Fiat 600D Multipla uit 1960-1967. En we hadden die leuke plaatjes, die vergeten deuntjes van toen. En natuurlijk ook het nieuws van toen. Wat mij betreft, Ben van der Ham, bedankt voor het luisteren. Ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering. En als laatste een heel mooi nummer van Al Stewart. Een lange uitvoering van The Year of the Cat, zolang als die duurt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er 25 minuten langer over. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Oss tussen Knoppet Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En ja, twee coryfeeën van de muziek die samen een duet zongen. En ja, dat ook weer met een multinationaal teentje, want Matthias Ruim. Hij zong de Duitse partij. Bonnie Tyler stond op ter zeilen. En zij zong in het Engels natuurlijk dit prachtige lied. Die wilde trainen, oftewel Salty Rain. En dan hebben we het meteen het thema van dit uurtje bij de staart. Oftewel bij het zadoekje waarmee de traantjes afgedroogd moeten worden. Trainen, dat is dus het thema van dit uurtje Auf Geht's. En we gaan er ook meteen mee door en worden daarin ondersteund door Mel Jersey. Auch ein Mann hat Tränen. Ja, ja, ook dat...

En Jack Herp, hij zong: een man mag niet huilen, maar het wordt gelogenstraft door Mel Jersey. Want dan kun je als man nog zo sterk zijn. Ook bij een man wilt zo af en toe nog wel eens een traantje. En dan moet je dat toch eventjes verwerken. Een man is niet zonder gevoel natuurlijk. Alpen Trio Tirol vervolgt ons uurtje. Heute ist keine Nacht für Tränen.

Heute ist keine Nacht für trainen, want ja, dan krijg je alleen maar dauw in de ochtendstond. En dan gaan we verder met, ja, ook weer een man die een heleboel mensen misschien al wel weer vergeten zijn. En niet vergeten, natuurlijk, dan heb ik het een beetje over mijn generatie, die zijn debuut op tv zagen bij Willem Duis. Bracht hij zijn broertjes en zusjes allemaal mee en traden ze op. We hebben het dan over de Belgische Italiaan of de Italiaanse Belgische. Es geht eine Träne auf Reisen. Salvatore Adamo.

Salvatore Adamo en ditmaal in het uurtje Auf Geht's op de plek van de Oja Erlebnis. En ja, degene die hem nog willen zien, want hij treedt nog regelmatig op. Het Belgische Hasselt op 21 september en 27 september dan treedt hij op in Eindhoven. We gaan verder met die wieltekker Hets Buben. Ook zij hebben over de traantjes gezongen. Die schönen Tränen des Laurentius.

De Wild Ecker Hertzbuben, zij vormen het duo wat u zojuist hoorde en zijn actief sinds 1989 en ja, ze zijn nog steeds actief in de Duitsstalige volksmuziek. Ditmaal met het liedje Die Schönen Tränen des Laurentius. Nino D'Angelo, die kennen we natuurlijk allemaal ook van Jenseits van Ene, maar hij heeft ook tranen in zijn oeuvre. Doch tränen wirst du niemals sehen.

Doch trainen wirst du niemals sehen, was het was. Nino D'Angelo zong in dat liedje. En ja, zijn grote succes, Jenseits van Eden, dat heeft hij later nooit meer kunnen herhalen. Maar toch had hij een prima stem en ik mag met veel plezier naar hem luisteren. En dan hebben we het over tranen ja, als sieraden. Nou, Alpentrio Tirol, die brengen dat zeer goed in een liedje ten gehore. Tränen sind Perlen.

Alpentrio Tirol, trainen zien perlen. En ja, het is eigenlijk ook weer een lied met een hele diepe boodschap. Luistert u hem nog maar eens na. Heel passend voor deze tijd. Maar waar het dan nu tijd voor is, dat is Draai Am Rai.

Dat waren ze dan, draai am rij in het uurtje Auf Gates. Twee vocaaltjes verbonden door een instrumentaaltje en ditmaal ook met dezelfde titel. Drie verschillende uitvoeringen dus van het lied Tränen lügen nicht. We begonnen met een uitvoering van Roger Whittaker. Dan het instrumentaaltje, dat werd verzorgd door Walter Schultz. En zojuist hoorde u een uitvoering van het lied Tränen lügen nicht van Frank Chagall. En dan, ja, wie zit er, wie komt er dan na de treinen? Nou, dat is Helene Fischer. Hinter den

Helene Fischer hoorde u in het liedje Hinter den Tränen. En ja, wat komt er na de tranen? Altijd weer de zonneschijn. Helene Fischer, veel gevierd en bejubeld artiesten. Dan gaan we naar Xanadu. Tränen, waarom?

En dat was dan de groep Xanadu. En ja, tranen. Waarom? Ja, dat weet je soms toch niet. Silvio Samoni.

Silvio Samoni, ook hij gaf een bijdrage aan dit Tranendal dat een uurtje duurt, Auf Gates. En dan vervolgen we met Fantasie. Ich hab im Regen deinen Tränen nicht gesehen.

En daarmee zijn we dan weer bijna aan het einde van dit uurtje Auf Geht's gekomen. De uitsmijter van dit uurtje die wordt verzorgd door het Alpentrio Tirol met het liedje Tränen aus Kristall. Nou, ik hoop dat u niet in tranen uitgebarsten bent, of het zou misschien van vreugde zijn over al deze mooie Duitsstalige liedjes. Wat mij betreft, graag tot de volgende week.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dat geldt ook voor de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Epe en Hattem. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is tijdens de storm van de nacht van zaterdag op zondag aan de Van Spijklaan een boom omgewaaid en op een geparkeerde auto terechtgekomen. Het voertuig liep daarbij schade op aan de achterzijde. De brandweer werd rond 3:30 ochtends opgeroepen om de stormschade af te handelen. De omgevallen boom is verwijderd, waarna de weg weer veilig en begaanbaar was. De gemeente Zeewolde neemt officieel afscheid van wethouder Steven Scheffer en Ernst Bron. Ter gelegenheid van hun vertrek wordt een openbare afscheidsreceptie georganiseerd, waarvoor inwoners, relaties en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. De receptie vindt plaats van 4 tot 6 bij restaurant Fika aan de Strandweg 165 in Zeewolde. Bezoekers krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid beide wethouders persoonlijk te bedanken voor hun inzet en afscheid te nemen. Wie de vertrekkende wethouders zullen opvolgen, heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt. En tot slot, SDC Putten begint dinsdagavond aan de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De eerste klasse werkt in eerste instantie 2 trainingsweken af, waarin op dinsdag en donderdag wordt getraind. De eerste trainingsperiode wordt op zaterdag 4 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Houten. Na een korte onderbreking wordt de voorbereiding op maandag 3 augustus hervat in aanloop naar de competitiestart op 19 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten extra. De N50 van Emmeloord naar Apeldoorn voor het knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 1 file in het midden van het land. De A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen de knooppunt de Waterberg en Grijshoord heb je 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. SDC Putten begint dinsdagavond aan de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De eerste klasse werkt in eerste instantie 2 trainingsweken af, waarin op dinsdag en donderdag wordt getraind. De eerste trainingsperiode wordt op zaterdag 4 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Houten. Na een korte onderbreking wordt de voorbereiding op maandag 3 augustus hervat in aanloop naar de competitiestart op 19 september. De gemeente Zeewolde neemt officieel afscheid van wethouder Steven Scheffer en Ernst Bron. Ter gelegenheid van hun vertrek wordt een openbare afscheidsreceptie georganiseerd, waarvoor inwoners, relaties en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. De receptie vindt plaats van 4 tot 6 bij restaurant Fika aan de Strandweg 165 in Zeewolde. Bezoekers krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid beide wethouders persoonlijk te bedanken voor hun inzet en afscheid te nemen. Wie de vertrekkende wethouders zullen opvolgen, heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt. En tot slot, buurtvereniging Veldwijk heeft een brief gestuurd aan de gemeente Ermelo, waarin zij bezwaar maakt tegen de manier waarop de wijk is genoemd in een raadsvoorstel over sociale veiligheid. Volgens de vereniging wekt de verwijzing ten onrechte de indruk dat Veldwijk een wijk is met uitzonderlijke veiligheidsproblemen, wat volgens het bestuur een stigmatiserend effect heeft. Dagblad De Stentor meldt dat SGP en Progressief Ermelo tijdens een recente raadsvergadering een motie indienden met voorstellen om het veiligheidsgevoel in Ermelo te vergroten. De buurtvereniging stelt dat Veldwijk al jarenlang wordt gekoppeld aan veiligheidsincidenten, terwijl dat volgens de bewoners geen recht doet aan de dagelijkse situatie in de wijk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: dadelijk te bezitten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
4: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dat is hartstikke van harte. Welkom bij de eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met de Amsterdamse groep The Rooks Family en Get Yourself a Ticket. Deze plaat kwam uit 1969. Het werd overigens trouwens medegeschreven door Wil Luikinga, toen nog van Veronica. Goed, we zijn weer terug van vakantie, dus we gaan weer een leuk programma voor u maken. Wat gaan we nog meer voor u draaien? Nou, we beginnen met de AB-kantje, die is van Blondie. Nummer 1 net, die komt uit 1975. En voor de rest hebben we heel veel leuke platen van Elvis, Nederlandstalige plaat en ook andere muziek. Mocht u echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. We gaan meteen beginnen met een jarige. En dat is Ian Page. En hij wordt vandaag 78 jaar. En hij was in de jaren 70 de drummer van Deep Purple. Nou, uit 1970 gaan wij van hun draaien Black Knight.

En 1978 draaiden wij ECDC in Holland Rosie. We gaan nu iets anders draaien en dat is van 1952 Bill Haley en his Comets en Real Rock Drive.

En we rijden Buzz Busby met Rock'n'Roll Fever uit 1956. Zijn teruggekomen met de A en B kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een zinger van Blondie. I'm Gonna Love You Too. Het nummer bracht ze uit in 1978. We behaalden in, even kijken, de positie 7 in de Nederlandse top 40. 9 weken bleef het daar. En het was natuurlijk ook een oude versie eigenlijk van, van Buddy Holly natuurlijk uit 1957. Nou, daarna gaan we voor u het B-kantje draaien.

En dit was dan Van Meel en dit was het B-kantje van de single I'm Coming to Love You Too van Blondie uit 1977. Goed, we gaan verder met de Fabulous Four en Happy uit 1966.

Ja, 1963 was het Beach Boys in Hawaii. We zijn teruggekomen aan nummer 1 van 1975. En als we gaan kijken op de Nederlandse hitlijst, zien we staan Barry en Aline, If You Go.

Uit 1976 draaiden wij Rosie en Andres en I Was Born to Love. Goed, we zijn terug aan de plaat van Elvis. En in 1961 bracht hij het album uit Something for Everybody. Nou, van dat album gaan wij voor u draaien, In Your Arms.

En we draaiden Ed Bruce met See the Big Man Cry uit 1963. De Nederlandstalige plaat komt dit keer van Connie van den Bos. En we gaan van haar draaien. Want een uur is een dag is een jaar uit 1975.

En we rijden Mackie McNeil met Nothing Else To Do uit 1975. Maar nu voordraai je Magic Cross en Goody uit 1969.

En we hadden voor de Mamas en de Papas en Dedicated to the One I Love uit 1967. We gaan nog één plaatje voor het nieuws draaien en die is van Mike Bett en Lady of the Dawn uit 1979.

En we draaiden Mike Bent met Lady of the Dawn uit 1979. Dit is dan weer het einde van het eerste uur, maar niet getreurd, want na het nieuws gaan we gewoon gezellig nog een uurtje gezellig door met heel veel leuke muziek, Blokje Thuis nog een andere en ook nog wat andere leuke platen. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar André Brasseur en Hold Up uit 1965 en wat mij betreft, tot zo!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
2: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
1: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
3: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
1: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: 70s. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen natuurlijk met de groep Breeze en Gypsy Woman uit 1977. Wat gaan we nog meer voor zijn? Natuurlijk een blokje thuis en nogal andere heel veel leuke muziek. Mocht je echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vlfm.nl. Dus studio@vlfm.nl. De volgende plaat is van Frankie Valli en The Four Seasons. En Why Do You Fools Fall in Love uit 1963.

0: En we draaien het Bee Gees met Alone Again uit 1970. We zijn terugkomen aan het blokje Duits. En we beginnen in 1960. En dat is dan Freddie Quinn. La Chitarra Brasiliana.
1: Ich hab

Even naar de Guusbakkers met Ich bin a stiller zegger uit 1961. Maar nu een plaatrij van de Rolling Stones en Angie uit 1973.

En 1972 draaiden wij Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Vorige week woensdag overleed op 84ste leeftijd de jarige. De zanger van Blood, Sweat and Tears. En dan hebben we het over David Clayton Thomas. Wij gaan van Blood, Sweat and Tears draaien uit 1969. You Made Me So Very Happy.

En dit was de Goed Kluit met Miss America uit 1979. We gaan nu verder met de Bachelors en Sound of Silence uit 1966.

Hanade voor de Archies met You Little Angel You uit 1969. We gaan vanavond eindigen met een zonnig zomerplaatje. En die komt dit keer van de T-Set Sunny Day Increase uit 1971.

En we draaien voor u de T-set met Sunny Day Increase uit 1971. En met deze plaats zijn we aan het eind gekomen van dit programma. En ik wil u dan ook heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer. Voor straks willen we zeggen wel rusten. En tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk in het omveld. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Oder in einer Sorgerechtssache.
1: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Buurtvereniging Veldwijk heeft een brief gestuurd aan de gemeente Ermelo, waarin zij bezwaar maakt tegen de manier waarop de wijk is genoemd in een raadsvoorstel over sociale veiligheid. Volgens de vereniging wekt de verwijzing ten onrechte de indruk dat Veldwijk een wijk is met uitzonderlijke veiligheidsproblemen, wat volgens het bestuur een stigmatiserend effect heeft. Dagblad De Stentor meldt dat SGP en Progressief Ermelo tijdens een recente raadsvergadering een motie indienden met voorstellen om het veiligheidsgevoel in Ermelo te vergroten. De buurtvereniging stelt dat Veldwijk al jarenlang wordt gekoppeld aan veiligheidsincidenten, terwijl dat volgens de bewoners geen recht doet aan de dagelijkse situatie in de wijk. De gemeente Zeewolde neemt officieel afscheid van wethouder Steven Scheffer en Ernst Bron. Ter gelegenheid van hun vertrek wordt een openbare afscheidsreceptie georganiseerd, waarvoor inwoners, relaties en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. De receptie vindt plaats van 4 tot 6 bij restaurant Fika aan de Strandweg 165 in Zeewolde. Bezoekers krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid beide wethouders persoonlijk te bedanken voor hun inzet en afscheid te nemen. Wie de vertrekkende wethouders zullen opvolgen heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt. En tot slot, SDC Putten begint dinsdagavond aan de voorbereiding op het seizoen 2026-2027. De eerste klasse werkt in eerste instantie 2 trainingsweken af, waarin op dinsdag en donderdag wordt getraind. De eerste trainingsperiode wordt op zaterdag 4 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen SV Houten. Na een korte onderbreking wordt de voorbereiding op maandag 3 augustus hervat in aanloop naar de competitiestart op 19 september. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Zet je radio hard, want...
7: It's time for the love zone.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
2: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
1: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

0: And the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6de overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Rock.
1: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Tientallen oldtimers en youngtimers rijden zaterdag 4 juli door Putten. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse The Good Old Timers Rit. De tocht wordt georganiseerd door de stichting Gelukkig Ouder Worden en brengt klassieke voertuigen langs verschillende zorginstellingen in de gemeente. Bewoners van de instellingen krijgen daarbij de gelegenheid om de voertuigen van dichtbij te bekijken. Na de ronde door Putten vervolgen de deelnemers hun route met een puzzeltocht door de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de activiteiten van de stichting die zich richt op het organiseren van geluksmomenten voor ouderen in Putten. Op de Oude Rijksweg in Putten heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij tenminste één persoon gewond is geraakt. De melding van het ongeval kwam rond 11:15 binnen bij de meldkamer. Ambulancepersoneel en andere hulpdiensten werden daarop naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. Over de aard van het letsel, het aantal betrokken voertuigen en de toedracht van het ongeval is niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of één of meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. En tot slot, de gemeente Zeewolde neemt officieel afscheid van wethouder Steven Scheffer en Ernst Bron. Ter gelegenheid van hun vertrek wordt een openbare afscheidsreceptie georganiseerd, waarvoor inwoners, relaties en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. De receptie vindt plaats van 4 tot 6 bij restaurant Fika aan de Strandweg 165 in Zeewolde. Bezoekers krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid beide wethouders persoonlijk te bedanken voor hun inzet en afscheid te nemen. Wie de vertrekkende wethouders zullen opvolgen heeft de gemeente nog niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.